0: iedereen danst mee. Iedereen doet ze mee. Dat is leuk gewoon.
1: En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 17 graden. Tegen de ochtend lokaal kans op nevel. Na de ochtend afwisselend zon en wolken bij temperaturen tot 25 graden. Meer op 14nieuws.be.

Bydd fan jyhaw Dat hwf y gynnyd y fyr glaren Yn y ze man is dal Op sy'n kindren en vrouw Mar toch moet hy altijd weer varen Maar heeft soms de zee Iets verkeerds met me voor En krijg

0: Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De nieuwe Britse premier Andy Burnham heeft de voorbije avond de eerste nieuwe ministers van zijn regering benoemd. Eerder op de dag werd hij zelf benoemd als premier door de Britse koning Charles. Burnham volgt als premier Keir Starmer op. Hij is de 7e premier in 10 jaar tijd. In de nieuwe regering is onder meer de voormalige minister van Defensie, John Healey, benoemd tot minister van Financiën. Hij stapte vorige maand nog uit de regering van Starmer uit onvrede over het defensiebudget. Ed Miliband wordt dan weer de minister van Buitenlandse Zaken. Hij was eerder nog partijleider van de Labour-partij. Burnham zelf had eerder ook al een gesprek met de Amerikaanse president Trump en de Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. De president van Nicaragua, Daniel Ortega, heeft aangekondigd dat er in zijn land geen verkiezingen meer georganiseerd zullen worden. Zijn ambtstermijn zou volgend jaar aflopen en hij wil naar eigen zeggen vermijden dat de oppositie dan de macht kan grijpen. Ortega werd in 2007 president van Nicaragua en is sindsdien steeds herverkozen. Hij heeft er alles aan gedaan om aan de macht te blijven. Zo liet hij bij de verkiezingen van 2021 nog alle tegenkandidaten arresteren. In Madrid in Spanje zijn de voorbije avond de spelers van het nationale voetbalteam gehuldigd voor het winnen van de wereldbeker. Spanje won zondagavond de finale tegen Argentinië. 1 tot 2 miljoen mensen waren in Madrid samengekomen voor de huldiging. De spelers werden na een bezoek aan de koning en de premier in een open bus door de straten gereden en daarna was er een groot feest op het centrale plein van de stad. De spelers mochten de massa toespreken. Het slotakkoord was voor de aanvoerder van het team, Rodri.
1: Rodri, de levantar la Copa del Mundo al cielo.
2: Somos campeones del mundo. Viva la madre que nos parió. Viva el rey. Viva España.
1: Campeones del mundo.
0: En aan de vooravond van de nationale feestdag was er in Brussel gisteravond nog een heel ander feest, namelijk het Bal Nationaal, een gratis volksfeest. De eerste editie vond plaats in 2003 om toen ook het 10-jarig koningschap van Albert II te vieren en 23 jaar later is dat dus een traditie geworden met heel wat feestlustigen.
3: Oh, ik wou genieten met anderen. Wow. Het is een goede dag, hè? Mooi, met mooi weer, dus ik heb gezegd waarom niet.
4: Het is chaque année que je viens, c'est magique, c'est... Ja, rien de plus beau.
5: We hebben dat gezien op internet en we vinden dat leuk om dat te zien eigenlijk en te doen. Voilà.
6: Iedereen danst mee, iedereen doet mee, dat is leuk gewoon.
0: En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 17 graden tegen de ochtend. Lokale kans op nevel, na de ochtend afwisselend zon en wolken bij temperaturen tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matthij. De Amerikaanse president Trump heeft nieuwe importtarieven van 50% aangekondigd voor een groot aantal goederen uit Canada. Het gaat onder meer om producten zoals wijn, hockeysticks en cement. Trump had vorige week ook al gedreigd met economische sancties voor Canada, omdat de rook van de bosbranden daar ook hinder veroorzaakte in onder meer de Amerikaanse steden New York en Washington. Maar deze nieuwe invoertarieven zouden niets met die dreigementen te maken hebben. Volgens Trump voert de Canadese regering op een oneerlijke manier handel door onder meer de Amerikaanse auto-industrie te discrimineren. De nieuwe tarieven zouden nog niet meteen ingaan. De Canadese premier Carney liet weten dat zijn land bereid is om met de VS in gesprek te gaan. In Madrid in Spanje zijn gisteravond de spelers van het nationale voetbalteam gehuldigd voor het winnen van de wereldbeker. Spanje won zondagavond de finale tegen Argentinië. 1 tot 2 miljoen mensen waren in Madrid samengekomen voor de huldiging. De spelers werden na een bezoek aan de koning en de premier in een open bus door de straten gereden en daarna was er een groot feest op het centrale plein van de stad. De spelers mochten de massa toespreken. Het slotakkoord was voor de aanvoerder van het team, Rodri.
1: Rodri, de levantar la Copa del Mundo al cielo.
2: Somos campeones del mundo. Viva la madre que nos parió. Viva el rey. Viva España.
1: Campeones del mundo.
0: De nieuwe Britse premier Andy Burnham heeft de eerste nieuwe ministers van zijn regering benoemd. Eerder op de dag werd hij zelf benoemd als premier door de Britse koning Charles. Burnham volgt als premier Keir Starmer op. Hij is al de 7e premier in 10 jaar tijd. In de nieuwe regering is onder meer de voormalige minister van Defensie, John Healey, benoemd tot minister van Financiën. Hij stapte vorige maand nog uit de regering van Starmer uit onvrede over het defensiebudget. Ed Miliband wordt dan weer de minister van Buitenlandse Zaken. Hij was eerder partijleider van de Labour-partij. En Wes Streeting, de voormalige minister van Volksgezondheid, wordt nu minister van Defensie. Burnham had ook al een gesprek met de Amerikaanse president Trump en Europese commissievoorzitter Ursula von der Leyen. En de omstreden influencer Andrew Tate en zijn broer Tristan verzetten zich tegen hun uitlevering aan het Verenigd Koninkrijk. De broers werden zaterdag in de VS gearresteerd. Ze zijn berucht voor de vrouwenhaat die ze verspreiden. Het Britse gerecht wil hen vervolgen voor 38 nieuwe aanklachten. Het gaat onder meer om verkrachting, mensenhandel, seksuele uitbuiting en geweld. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen tot 17 graden. Lokaal kans op nevel. Na de ochtend afwisselend zon en wolken bij temperaturen tot 25 graden. Meer op 14nieuws.be.

vriendje, mag ik even met je praten? Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt.

Als de dag van toen hou ik van jou. Misschien oprechter en bewuster trouw. Want toch steeds weer is een dag zonder haar. Een verloren dag met stil.

Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien verstreken.

zoals je in ieder boek lezen kan. Waardoor en zag na al die lessen toch het doel versomberen. Want van dag weet

0: is 5 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Job Martijn. De Amerikaanse president Trump heeft nieuwe importtarieven van 50% aangekondigd voor een groot aantal goederen uit Canada. Het gaat onder meer om producten zoals wijn, hockeysticks en cement. Trump had vorige week ook al gedreigd met economische sancties voor Canada, omdat de rook van de bosbranden daar ook hinder veroorzaakte in onder meer de Amerikaanse steden New York en Washington. Maar deze nieuwe invoertarieven zouden niets met die dreigementen te maken hebben. Volgens Trump voert de Canadese regering op een oneerlijke manier handel door onder meer de Amerikaanse auto-industrie te discrimineren. De nieuwe tarieven zouden nog niet meteen ingaan. De Canadese premier Carney liet al weten dat zijn land bereid is om met de VS in gesprek te gaan. De voorbije nacht heeft het Amerikaanse leger voor de 10e nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Er zouden onder meer Iraanse militaire commandocentra en lanceerinstallaties voor raketten en drones gebombardeerd zijn. Het Iraanse leger heeft zelf ook opnieuw tegenaanvallen uitgevoerd, onder meer op een Amerikaanse basis in Kuwait en Bahrein. In de straat van Hormuz, voor de kust van Oman, is ook opnieuw een olietanker geraakt. De bemanning van de tanker heeft intussen het schip kunnen verlaten. Het Iraanse leger beweert dan weer dat er 2 olietankers in brand zijn gevlogen na explosies, terwijl ze probeerden om de zuidelijke route van de zeestraat te passeren. In Madrid in Spanje zijn gisteravond de spelers van het nationale voetbalteam gehuldigd voor het winnen van de wereldbeker. Spanje won zondagavond de finale tegen Argentinië. 1 tot 2 miljoen mensen waren in Madrid samengekomen voor de huldiging. De spelers werden na een bezoek aan de koning en de premier in een open bus door de straten gereden. En daarna was er een groot feest op het centrale plein van de stad. De spelers mochten de massa toespreken. Het slotakkoord was voor de aanvoerder van het team, Rodri.
1: Rodri, de levantar la Copa del Mundo al cielo.
2: Somos campeones del mundo. Viva la madre que nos parió. Viva el rey. Viva España.
1: Campeones del mundo.
0: En de omstreden influencer Andrew Tate en zijn broer Tristan verzetten zich liever, zo is het, tegen hun uitlevering aan het Verenigd Koninkrijk. De broers werden zaterdag in de VS gearresteerd. Ze zijn berucht voor de vrouwenhaat die ze verspreiden. Het Britse gerecht wil hen vervolgen voor 38 nieuwe aanklachten. Het gaat onder meer om verkrachting, mensenhandel, seksuele uitbuiting en geweld. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen tot 17 graden. Lokaal kans op nevel. Na de ochtend afwisselend zon en wolken bij temperaturen tot 25 graden. Meer op 14nieuws.be.

dan ontdek je echt dat er zoveel zijn als jij, die al

0: is de natuurbrand die gisteren namiddag was ontstaan onder controle. Het vuur verspreidde zich over een steile helling door de droogte, maar werd door de brandweer ingedampt aan de rand van een weg. Zowat 2 hectare natuur is wel afgebrand. Gisteravond was er traditiegetrouw aan de vooravond van de Nationale Feestdag, het Bal Nationaal in Brussel. Een gratis volksfeest dat al plaatsvindt sinds 2003. En 23 jaar later is het een echte traditie geworden waar veel volk op afkomt.
1: Ik wou genieten met anderen. Het is een goede dag, hè? Mooi, met mooi weer, dus ik heb gezegd waarom niet.
2: C'est chaque année que je viens, c'est magique, c'est... Il n'y a rien de plus beau.
3: We hebben dat gezien op internet en we vinden dat leuk om dat te zien eigenlijk en te doen. Voilà.
4: Iedereen danst mee, iedereen doet ze mee.
0: Het vuurwerk in Brussel vanavond voor de Nationale Feestdag mag ook doorgaan. Dat heeft de Brusselse brandweer beslist na een analyse van de droogte. In het Midden-Oosten heeft het Amerikaanse leger opnieuw voor de 10e nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Opnieuw zijn Iraanse militaire commandocentra en lanceerinstallaties voor raketten en drones geraakt. Het Iraanse leger heeft ook opnieuw tegenaanvallen uitgevoerd, onder meer op Amerikaanse legerbasissen in de golfstaten Kuwait en Bahrein. In de zeestraat van Hormuz, voor de kust van Oman, is ook opnieuw een olietanker geraakt. De bemanning van die tanker heeft wel veilig het schip kunnen verlaten. En in de Spaanse hoofdstad Madrid hebben meer dan 2 miljoen mensen de thuiskomst gevierd van hun nationale voetbalploeg. Spanje is wereldkampioen voetbal. Ze wonnen de finale met 1-0 van Argentinië. De spelers reden na een bezoek aan de koning en de premier in een open bus door de straten van Madrid. En aanvoerder Rodri mocht de wereldbeker tonen aan de fans.
5: Somos campeones del mundo!
0: Enthousiasme daar. De Wereldvoetbalbond FIFA start ook een onderzoek naar de gebeurtenissen na de finale, WK-finale tussen Spanje en Argentinië. Net na het affluiten viel de Argentijnse speler Paredes enkele Spaanse spelers aan en hij greep ook iemand naar de keel die aan het vieren was. Een tuchtcommissaris kan hem nu schorsen. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af op deze nationale feestdag bij temperaturen tot 25 graden. Morgen en donderdag worden bewolkt met hier en daar kans op wat lichte regen bij nog 23 graden. En vrijdag brengt veel zon, dan halen we in het centrum 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

Als een vlinder altijd vrij en voor het leven op de vlucht. Wil ik sterven op het water, maar dat is een zorg voor later. Ik wil nu als vlinder vliegen, op de bloemenbladen wiegen. Zo hoog kan ik niet komen, dus ik vlieg maar in mijn dromen. Altijd ben ik voor het leven op de vlucht. Als een vlinder die toch vliegen kan tot in

0: Geef me
1: de grootste Belgische evergreens.
0: En vleur.
2: Want vanaf 1 uur vieren we onze nationale feestdag met de beste muziek uit ons land.
1: Radio BNE, Belgische 40.
2: Luister via DAB+, VRT Max en digitale televisie.
0: C'est ma vie.
1: Radio BNE Belgische 40.
2: Straks vanaf 1 uur.
0: Alors on danse.
2: Op Radio BNE.

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja.

0: 1000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Ik heb zin in iets fris.
1: Een pastasalade met pruimtomaten? Want onze Datterino tomaten zijn nu 1 bakje kopen plus 1 gratis.
3: Ja, dat past dat voor mij.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Radio Bene.
5: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: 7 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Het vuurwerk in Brussel vanavond voor de Nationale Feestdag mag doorgaan. Dat heeft de Brusselse brandweer beslist na een analyse van de droogte. Volgens de brandweer zijn er nauwelijks risico's. Onlangs veroorzaakte vuurwerk op het feest voor het 250-jarig bestaan van de VS nog lichte schade aan het dak van een gebouw in het Jubelpark in Brussel. Maar dat was een vuurwerk op lage hoogte, zegt Walter de Rieuw van de Brusselse brandweer, en dat van vanavond niet.
1: Het vuurwerk is een klassiek vuurwerk waar dat de effecten op grote hoogte afgeschoten worden. Dus er gaan geen slecht gedoofde of geen vlammetjes meer neervallen op het patrimonium van het Jubelpark. Zodanig dat er geen schade aan een gebouw gaat zijn. De hittegolf is voorbij. Er worden preventieve blussingsmiddelen ter plaatse gelegd. En dit alles tezamen maakt dat het vuurwerk toch kan doorgaan.
0: Gisteravond was er traditiegetrouw aan de vooravond van de Nationale Feestdag ook het Bal National in Brussel. Een gratis volksfeest dat al plaatsvindt sinds 2003. En 23 jaar later is het een echte traditie geworden waar veel volk op afkomt.
2: Ik wou genieten met anderen. Het is een goede dag, hè? Mooi, met mooi weer. Dus ik heb gezegd, waarom niet?
3: C'est chaque année que je viens, c'est magique, c'est... Il n'y a rien de plus beau.
4: We hebben dat gezien op internet en we vinden dat leuk om dat te zien eigenlijk en te doen. Voilà.
5: Iedereen danst mee, iedereen doet ze mee.
0: In het Midden-Oosten heeft het Amerikaanse leger voor de 10e nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Opnieuw zijn Iraanse militaire commandocentra en lanceerinstallaties voor raketten en drones geraakt. Het Iraanse leger heeft ook tegenaanvallen uitgevoerd, onder meer op Amerikaanse legerbasissen in de golfstaten Kuwait en Bahrein. In de zeestraat van Hormuz, voor de kust van Oman, is ook opnieuw een olietanker geraakt. De bemanning van die tanker heeft wel veilig het schip kunnen verlaten. En in de Spaanse hoofdstad Madrid hebben meer dan 2 miljoen mensen de thuiskomst gevierd van hun nationale voetbalploeg. Spanje is wereldkampioen voetbal. Ze wonnen de finale met 1-0 van Argentinië. De spelers reden na een bezoek aan de koning en de premier in een open bus door de straten van Madrid. En aanvoerder Rodri mocht de wereldbeker tonen aan de fans.
6: Somos campeones del mundo!
0: De Wereldvoetbalbond FIFA start ook een onderzoek naar de gebeurtenissen na de WK-finale tussen Spanje en Argentinië. Net na het affluiten viel de Argentijnse speler Paredes enkele Spaanse spelers aan. Hij greep ook iemand naar de keel die aan het vieren was. Een tuchtcommissaris kan hem nu schorsen. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af op deze nationale feestdag bij temperaturen tot 25 graden. Morgen en donderdag worden bewolkt met hier en daar kans op wat lichte regen bij nog 23 graden. En vrijdag brengt veel zon, dan halen we in het centrum 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
7: Radio BNE.
8: Goedemorgen, natuurlijk wappert de Belgische driekleur bij ons. Om 1 uur start Radio BNE Belgische 40. Eerst klaar wakker worden met topmuziek.
9: Radio BNE, klaar wakker.
7: Herbert Verhagen.

Het Spaanse meisjesduo Bacara mocht hier boogie-woogie-gewijs onze dinsdag op gang trekken. Tussen 1 en 4 presenteert Peter Hermans de Radio BNE Belgische 40. Het lijstje van vorig jaar ligt hier voor mijn neus. En toen werd Willy Sommers op 21 gestemd met 7 Anjers, 7 Rozen. Ik zie een glimp.

0: de grootste Belgische evergreens.
1: En vleur.
2: Want vanaf 1 uur vieren we onze nationale feestdag met de beste muziek uit ons land.
0: Radio BNE, Belgische 40.
2: Luister via DAB+, VRT Max en digitale televisie.
3: C'est ma vie.
4: Ik wil je.
0: Radio BNE Belgische 40.
2: Straks vanaf 1 uur.
3: Hallo, dan.
2: Op Radio BNE. Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.

Not an Addict, het visitekaartje van Kees Choice, hier in de versie van Sam Bettens. En deze evergreen ken je ook, Roy Black in het gezelschap van de Noorse zangeres Anita.

Love and Spoonful, na Clouseau, die het ook meer dan verdient om in de Radio BNE Belgische 40 te staan straks. Hun Nobelprijs kreeg vorig jaar een mooie zesde plaats toegewezen. Wat het dit keer wordt, dat kom je vanaf 1 uur te weten.

Twee Belgen. Er zijn er wel meer die hun Belgische driekleur lieten hangen na het supporteren voor de Rode Duivels. Of de Belgische driekleur ergens te zien is aan het huis van Hilde Krivits, dat weet ik niet. Maar Anja Daams gaat er vanmiddag tussen 12 en 1 wel langs voor Als de Muren Konden Praten, hier op Radio BNE.

Blue Bayou schreef Roy Orbison zelf. En de inhoud van dat lied uit 63 is verre van wereldvreemd anno 26. Je lief voor lange tijd verlaten, omdat hij in het buitenland wel aan de slag kan. En dan maar hopen dat zij op jou blijft wachten. Het zou een roman in je hangmat kunnen zijn.

0: Roger Glover, na een nieuwe naam die het wil maken in Vlaanderen, Marlies. Voor haar single Ik zie de zomer kon ze rekenen op de vlotte pen van Udo.
1: Radio BNE, klaar wakker.
2: VRT Radio BNE.
1: Herbert Verhagen.

0: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
1: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
2: Hoe dat?
1: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
2: Oh, cool.
1: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
3: Radio BNE.
4: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: heel goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De Brusselse brandweer staakt tegen de hoge werkdruk en het tekort aan personeel. En wie in augustus op reis gaat naar Noord- of Oost-Europa kan best een vaccin tegen teken laten zetten. De Brusselse brandweer start met een 24-uren staking. De vakbonden voeren actie tegen het aanhoudende personeelstekort en de hoge werkdruk. Dringende interventies blijven wel verzekerd. Er is een minimale dienstverlening in de kazernes, waarvoor ook personeel is opgeroepen, zegt Walter de Rieuw van de Brusselse brandweer.
1: Gisteren werden er opvorderingen verspreid in samenwerking met de geïntegreerde politie bij het stakend personeel thuis. Dus die zijn officieel opgevorderd en worden verzorgd om naar de kazerne te komen om hun dienst te verzekeren. Dus dat zijn zeker geen stakingsbrekers, die zijn officieel opgevorderd, ze hebben geen andere keus.
0: De Brusselse brandweer heeft ook beslist dat het vuurwerk van vanavond voor de Nationale Feestdag mag doorgaan, ondanks de droogte. Volgens de brandweer zijn er voldoende veiligheidsmaatregelen genomen. Wie een huis of een appartement verhuurt op de privémarkt, kan vanaf 1 januari een premie krijgen om die huurwoning energiezuiniger te maken. Dat heeft Vlaams minister van Wonen Melissa de Prater bekendgemaakt. Als verhuurder kan je vanaf dan maximaal 35% van de renovatiekosten terugkrijgen, met een maximum van 37.000 euro. Er zijn wel verschillende voorwaarden. De woning moet minstens 3 jaar verhuurd worden. Er moet een conformiteitsattest zijn. De woning moet dus aan alle normen voldoen en de huurprijs moet lager liggen dan een bepaald maximum. Wie op reis gaat naar Centraal, Oost- of Noord-Europa doet er goed aan om zich te laten vaccineren tegen tekenencefalitis. Dat is een virus dat door teken wordt verspreid en dat een hersenontsteking kan veroorzaken. Het virus kwam vroeger vooral in Centraal- en Oost-Europa voor, maar het verspreidt zich steeds verder. In ons land zijn alleen nog maar herten besmet geraakt. Voor sommige mensen kan dat zware gevolgen hebben, zegt infectioloog Steven Kalles van het UZ Gent.
2: De meerderheid van de patiënten zal er eigenlijk geen symptomen van doen. Een minderheid zal een hersenontsteking ontwikkelen met een 1-2% die zal komen te overlijden en een 10-15% die neurologische restletsel, zoals we dat dan noemen, zullen hebben.
0: De nieuwe Britse premier Andy Burnham heeft enkele nieuwe ministers van zijn regering al benoemd. Burnham werd gisteren aangesteld als premier door de Britse koning Charles. Hij volgt Keir Starmer op, die de steun binnen zijn eigen Labour-partij verloren had. Veerle de Vos in het Verenigd Koninkrijk. Wie zit er nu in die nieuwe Britse regering?
3: Zoals verwacht moeten veel getrouwen van de vorige premier vertrekken. Dat is ook wel traditie. Opvallend is dat de voormalige minister van Defensie John Healey, die opstapte uit regering Starmer uit onvrede met zijn beleid, terugkeert als minister van Financiën, wat toch wel een belangrijke functie is. En ook de voormalige minister van Binnenlandse Zaken, Shabana Mahmood, voorstander van een strikt immigratiebeleid, blijft op post. Ed Miliband, voormalig partijleider en minister van Energie, keert terug als minister van Buitenlandse Zaken. De regering van Burnham heeft intussen ook al een eerste maatregel aangekondigd. Er komt een belastingverlaging op energie en elektriciteit op de rekening van alle Britten.
0: Dankjewel, Veerle. De president van Libanon, Joseph Aoun, is op bezoek in Washington D.C. in de Verenigde Staten. Hij zal er onder meer de Amerikaanse president Trump ontmoeten. Het is de eerste keer in 20 jaar dat een Libanese president uitgenodigd is in het Witte Huis. De Libanese president wil de gesprekken over zijn land loskoppelen van de situatie in Iran, nu de oorlog daar weer oplaait. Er zal gepraat worden over de ontwapening van de pro-Iraanse militie Hezbollah, die veel macht heeft in Libanon, en ook over de terugtrekking van Israëlische troepen die het zuiden van Libanon bezetten. Dat zegt correspondente Desi Mor.
4: Ja, hele lastige besprekingen aan de ene kant. Die nadruk op de ontwapening van Hezbollah, iets wat zij zelf vertikken. De andere kant het terugtrekken van het Israëlische leger. Maar zeker ook een belangrijk en bijzonder bezoek waar hier wel door de Libanezen met gemengde gevoelens naar gekeken wordt.
0: En in de Spaanse hoofdstad Madrid hebben meer dan 2 miljoen mensen de thuiskomst gevierd van hun nationale voetbalploeg. Spanje is wereldkampioen voetbal. Ze wonnen de finale met 1-0 van Argentinië. De spelers reden na een bezoek aan de koning en de premier in een open bus door de straten van Madrid. En aanvoerder Rodri mocht de wereldbeker tonen aan de fans.
5: Somos campeones del mundo! ¡Viva España!
6: ¡Campeones del mundo!
0: De Wereldvoetbalbond FIFA start ook een onderzoek naar de gebeurtenissen na de WK-finale tussen Spanje en Argentinië. Net na het affluiten viel de Argentijnse speler Paredes enkele Spaanse spelers aan en hij greep ook iemand naar de keel. Een tuchtcommissaris kan hem nu schorsen. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af op deze nationale feestdag bij temperaturen tot 25 graden. Morgen en donderdag worden bewolkt met hier en daar kans op wat lichte regen. Vrijdag brengt veel zon, dan halen we in het centrum 24 graden. De Brusselse brandweer is gestart met een 24-uren staking door de hoge werkdruk en het tekort aan personeel. Daarmee begon dit nieuws. Er is wel een minimale dienstverlening. Het vuurwerk voor de nationale feestdag van vanavond in Brussel kan ook gewoon doorgaan. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Radio Bene.
8: Radio Bene, klaar wakker.
7: Herbert Verhagen.
9: De tijd van je leven. Na, na, na, na, na.
8: Een mooie feestdag

Vrijgezel was de grootste hit van Benny Nijman in Vlaanderen. Maar die Waarom fluister ik je naam nog deed het ook uitstekend. En wordt tot op vandaag meegezongen in onze zalen en tenten. Op na de zomer van 63 nu voor Fats Domino.

Bart Kuil is nog altijd zot verliefd op Luc Appermond. En dat laat de heren graag zien in een filmpje. Bijvoorbeeld tijdens een romantisch boottochtje op de Leie. Met Zot Verliefd is Bart genomineerd voor VRT Zomerhit.

0: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot min 70%. Vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99 per vierkante meter.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Deze zondag extra open.

Mooi hè, Ann-Christy. En nu naar de zomer van 97. Wij waren op vakantie op Tenerife en het viel op. De anders zo luidruchtige Britten, die zaten ineens muisstil en triestig voor het tv-scherm. Hun Diana was verongelukt en dit nummer droeg Elton John op aan haar Candle in the Wind. Goodbye.

0: zomer op Radio B1.
1: Als de muren konden praten.
2: Maar jij zit te vroeg, hè? Beter gedaan.
3: Anja Daams komt thuis bij bekend volk en praat met hen in een vertrouwde omgeving.
4: Ik ontvang u met open armen en met een goeie tas koffie.
5: Dag Anja, we zijn op het vierde.
2: Ja, je hebt direct een goede deur gepakt, want we hebben eigenlijk twee voordeuren.
6: Kom binnen, Anja, kom binnen.
7: Dank je.
0: Hoe gaat het er thuis aan toe bij Bekend Vlaanderen?
3: Ontdek het deze zomer, elke dag om 12:00 's middags op Radio B1.
8: Welkom in onze mooie stok.
9: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeefse jumbo-mosselen van Boni.
10: Oh, korting op jumbo-mosselen. Oh ja, met frietjes.
9: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

Het is vermoeiend om altijd maar te moeten presteren in de maatschappij. Dat wou Birte kwijt in haar opzwepende zomersingle. Als kind speelde jij misschien ook wel eens cowboy en indiaantje met de vriendjes. En later volgden dan andere spelletjes met diezelfde jeugdvriendschappen. Nancy Sinatra vertelt de rest in Bang Bang. I was fine.

Veel jeugdverenigingen moeten het kampvuur missen, hè, door de droogte. Maar een zangstonde kan natuurlijk altijd. En daar zal die Evergreen van John Lennon wel tussen zitten. Zo, geniet verder van de Nationale Feestdag. En ook van de Radio BNE Belgische 40 tussen 1 en 4 met onze Peter. Tot morgen.

0: sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
1: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kind iets van leren en mama. Ja.
0: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
2: Radio BNE.
3: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: 9 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De Brusselse brandweer staakt tegen de hoge werkdruk en het tekort aan personeel. En wie in augustus op reis gaat naar Noord- of Oost-Europa, kan best een vaccin tegen teken laten zetten. De Brusselse brandweer houdt een 24-uren staking door het aanhoudende personeelstekort en de hoge werkdruk. De actie is spontaan gestart rond middernacht en kan ook langer duren dan gepland. Dringende interventies blijven wel verzekerd door een minimale dienstverlening waarvoor ook personeel is opgetrommeld. En er worden ook andere hulpdiensten ingezet, zegt Walter de Rieuw van de Brusselse brandweer.
1: In samenwerking met het Rode Kruis van Vlaanderen, Wallonië en Brussel gaan er vrijwilligers van het Rode Kruis opkomen om onze ziekenwagens te bemannen. Er is contact opgenomen met de 34 Belgische hulpverleningszones, ook met de vraag om voertuigen, autopompen, autoladders plus het personeel ter beschikking te stellen.
0: De Brusselse brandweer heeft ook beslist dat het vuurwerk van vanavond voor de Nationale Feestdag mag doorgaan, ondanks de droogte. Volgens de brandweer zijn er voldoende veiligheidsmaatregelen genomen. Nog in de hoofdstad heeft het arbeidsauditoraat de werf van het Oxygebouw vrijgegeven, maar de arbeidsinspectie heeft de werf wel meteen opnieuw laten sluiten. Vorige week zijn daar 6 arbeiders omgekomen bij een brand tijdens renovatiewerken. 2 anderen hebben zware brandwonden opgelopen. De aannemers moeten nu eerst een aantal veiligheidsproblemen oplossen. Het onderzoek naar wat er vorige week is gebeurd gaat ook nog voort. In Blankenbergen aan de kust is een man gisteravond zwaar gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens het nieuwsblad zou het gaan om een uit de hand gelopen discussie in een frituur. Een man zou zich boos hebben gemaakt omdat hij niet naar het toilet mocht en zou daarop een medewerker van de frituur hebben geslagen. Die zou een mes hebben genomen en de man hebben achtervolgd op straat waar hij hem neerstak. Volgens de politie van Blankenbergen is er een verdachte opgepakt. Wie op reis gaat naar Centraal, Oost- of Noord-Europa doet er goed aan om zich te laten vaccineren tegen tekenencefalitis. Dat is een virus dat door teken wordt verspreid en dat een hersenontsteking kan veroorzaken. De meeste mensen krijgen daardoor griepachtige symptomen, maar in sommige gevallen kunnen mensen erdoor beginnen te beven, epilepsie krijgen, verlamd raken of zelfs sterven. In ons land zijn nog geen mensen besmet geraakt, maar wie naar het buitenland gaat, laat zich beter vaccineren, zegt infectioloog Steven Kalles van het UZ Gent.
2: Mensen die op vakantie gaan in een gebied waar dat tekenencefalitis voorkomt, die gaan kamperen, die gaan rondwandelen in bergen en dergelijke meer, of in natuurgebieden en dergelijke meer. Dat zijn zeker mensen waarbij dat het vaccin aangeraden kan worden. Het gaat nu echt wel nog over Duitsland, Scandinavië en de Oost-Europese landen, de Baltische staten en dergelijke.
0: In ons land is er alleen een besmetting vastgesteld bij herten. De nieuwe Britse premier Andy Burnham heeft enkele nieuwe ministers van zijn regering al benoemd. Burnham werd gisteren aangesteld als premier door de Britse koning Charles. Hij volgt Keir Starmer op, die de steun binnen zijn eigen Labour-partij verloren had. Vera de Vos in het Verenigd Koninkrijk. Wie zit er nu in die nieuwe Britse regering?
3: Wel, zoals verwacht moeten veel getrouwen van de vorige premier vertrekken. Dat is ook wel traditie. Opvallend is wel dat de voormalige minister van Defensie John Healey, die opstapte uit de regering van Starmer uit onvrede met zijn beleid, terugkeert als minister van Financiën, wat toch wel een belangrijke functie is. En ook de minister van Binnenlandse Zaken, Shabana Mahmood, voorstander van een strikt immigratiebeleid, blijft op post. Ed Miliband, voormalig partijleider van Labour en minister van Energie, wordt minister van Buitenlandse Zaken. De regering van Burnham heeft meteen ook al een eerste maatregel aangekondigd. Een belastingverlaging op de elektriciteitsrekening van alle Britten.
0: Dankjewel, Veerle. In het Midden-Oosten heeft het Amerikaanse leger voor de 10e nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Opnieuw zijn Iraanse militaire commandocentra en lanceerinstallaties voor raketten en drones geraakt. Het Iraanse leger heeft ook tegenaanvallen uitgevoerd, onder meer op Amerikaanse legerbasissen in de golfstaten Kuwait en Bahrein. En in de zeestraat van Hormuz, voor de kust van Oman, is ook opnieuw een olietanker geraakt. De bemanning van die tanker heeft wel veilig het schip kunnen verlaten. En de Wereldvoetbalbond FIFA start een onderzoek naar de gebeurtenissen na de WK-finale tussen Spanje en Argentinië. Net na het affluiten viel de Argentijnse speler Paredes enkele Spaanse spelers aan en hij greep ook iemand naar de keel. Een tuchtcommissaris kan hem nu schorsen. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af op deze nationale feestdag bij temperaturen tot 25 graden. Morgen en donderdag worden bewolkt met hier en daar kans op wat lichte regen. Vrijdag brengt veel zon, dan halen we in het centrum 24 graden. De Brusselse brandweer is gestart met een 24-uur-staking door de hoge werkdruk en het tekort aan personeel. Daarmee begon dit nieuws. Er is wel een minimale dienstverlening en andere hulpdiensten staan klaar met ambulances. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2
1: en de kidnetrappers van Hallo Kroket.
0: Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met...
2: De grootste hits van de zomer, die proef je bij De Leize.
3: VRT Radio BNE Live.

0: grootste Belgische evergreens.
1: En vleur.
2: Want vanaf 1 uur vieren we onze nationale feestdag met de beste muziek uit ons land.
0: Radio BNE, Belgische 40.
2: Luister via DAB+, VRT Max en digitale televisie.
3: C'est ma vie.
0: Radio BNE Belgische 40.
2: Straks vanaf 1 uur.
3: Hallo,
2: op Radio BNE.
4: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Ik heb zin in iets fris.
4: Een pasta salade met pruimtomaten? Want onze Datterino tomaten zijn nu 1 bakje kopen plus 1 gratis.
6: Ja, dat past dat voor mij.
4: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Nee, met het leven.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen verbazen je.
8: Oh my god.
7: Zo dus.
8: Wow.
7: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.

0: go naar Impermo. Nu solde tot min 70%.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Deze zondag extra open.
2: Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
3: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. Min 55% op trostomaten.
4: Min 55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: bollen. Iedereen moet het weten.
1: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot 150 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
3: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre. Wij maken alle oren blij.
4: Radio BNE.
5: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De Brusselse brandweer heeft om middernacht spontaan het werk neergelegd. De brandweer protesteert tegen de hoge werkdruk en tekort aan personeel, zegt Patrick Giebes van de Socialistische Vakbond.
1: We hebben op 31 december de eerste staking gehad. We hebben toen toezeggingen gehad van de toenmalige staatssecretaris Ans Persoons dat er personeel zou bijkomen, dat er budgetten zouden bijkomen. En nu, 7 maanden later, moeten we vaststellen dat daar nog niets van gebeurd is. Er blijft een nijpend tekort van brandweermensen, dat alleen maar oploopt, omdat er ondertussen alweer tientallen vertrokken zijn en dat er nog geen enkele nieuwe is aangeworven.
0: In Blankenbergen aan de kust is een man gisteravond zwaar gewond geraakt bij een steekpartij vlakbij een frituur. Volgens het nieuwsblad zou de man boos zijn geworden omdat hij niet naar het toilet mocht en hij zou daarop een medewerker van de frituur hebben geslagen. Die pakte een mes en stak de man neer op straat. Volgens de politie van Blankenbergen is er een verdachte opgepakt. Wie op reis gaat naar Centraal, Oost of Noord-Europa doet er goed aan om zich te laten vaccineren tegen tekenencefalitis. Dat is een virus dat door teken wordt verspreid en dat een hersenontsteking kan veroorzaken. De meeste mensen krijgen daardoor griepachtige symptomen, maar in sommige gevallen kunnen mensen erdoor beginnen te beven, epilepsie krijgen, verlamd raken of zelfs sterven. Je laten vaccineren kan dus veel problemen voorkomen, zegt infectioloog Steven Kalles van het UZ Gent.
2: Mensen die op vakantie gaan in een gebied waar dat tekenencefalitis voorkomt, die gaan kamperen, die gaan rondwandelen in bergen en dergelijke meer, of in natuurgebieden en dergelijke meer. Dat zijn zeker mensen waarbij dat het vaccin aangeraden kan worden. Het gaat nu echt wel nog over Duitsland, Scandinavië en de Oost-Europese landen, de Baltische Staten en dergelijke.
0: In ons land is er alleen nog maar een besmetting bij herten vastgesteld. En de president van Nicaragua, een land in Centraal-Amerika, heeft aangekondigd dat er in zijn land geen verkiezingen meer georganiseerd zullen worden. De ambtstermijn van Daniel Ortega zou volgend jaar aflopen en hij wil naar eigen zeggen vermijden dat de oppositie dan de macht kan grijpen. Ortega werd in 2007 president van Nicaragua en is sindsdien steeds herverkozen. Hij heeft er alles aan gedaan om aan de macht te blijven, zo liet hij bij de verkiezingen van 2021 nog alle tegenkandidaten arresteren. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af bij temperaturen tot 25 graden. Morgen en donderdag worden bewolkt met hier en daar wat lichte regen. Vrijdag brengt veel zon, dan halen we in het centrum 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio BNE. We vieren België vandaag en alle Belgen. Een feestelijke goeiemorgen.
4: Radio BNE, gewoon genieten.
5: Catherine van Doornen.

If you can't give me love, dan hoeft de rest ook niet. Dat waren de wijze woorden van Suzy Quatro. Vandaag vieren we wat ons als Belgen verbindt. Hè. Onze geschiedenis, onze diversiteit, ook onze absurditeit. Klein land met een klimaat dat niet echt ideaal is. Verdeeld in twee stukken met drie officiële talen en evenveel regeringen als onze staatsschuld. Dat maakt het land zo ontzettend ingewikkeld, maar geef toe, zo blij dat we toch in België mogen.

0: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: VRT Radio BNE Live.

Zoek de betekenis niet in de woorden, maar in het gevoel dat de muziek oproept. Dat was zo'n beetje de boodschap in Zabadak van Davy D, Dozy, Biggie, Mick en Tish.

0: Mollen, zo heet hij in het echt. Broer van Herman van Mollen, hè, trouwens. Zeer geliefde presentator op onze nationale televisie vroeger. Broer Frank koos dus voor een andere weg in de showbiz. En dat al 35 jaar. Dat was Baila Baila van Frank Galan.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Ik heb zin in iets fris.
1: Een pastasalade met pruimtomaten? Want onze Datterino tomaten zijn nu één bakje kopen plus één gratis.
3: Ja, dat past dat voor mij.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

Time van Lois Lane, zelfs zijn purperen hoogheid Prince was fan. Lois Lane uit Nederland. Straks na het nieuws van 1, de Radio BNE Belgische 40 met Peter Hermans. Stemmen kan helaas niet meer. Diegenen die gestemd hebben, waarvoor dank trouwens, die hebben beslist. Het resultaat dus straks na het nieuws van

Strawberry Hill, magisch nummer vind ik dat, van de eerste tot de laatste noot. Nummer klinkt optimistisch, energiek, bevrijdend, maar tegelijk ook weemoedig en onzeker. En dat is een beetje zoals het leven, zeker hè? Peter Gabriel. Helemaal in het begin was ze met dit lied niet opgezet en nu ziet ze het gelukkig als een compliment, want dat is het ook. Hè. Dit zijn de Kreuners met Verliefd op Chris Lomme.

0: Vechten, dat is volgens mij toch onbetaalbaar. En toch zetten de Bee Gees er begin de jaren 90 toch een prijs op. Hè, op die liefde. Paying the price of love. Heerlijk nummer.
1: Geef me de grootste Belgische evergreens.
2: En vlug.
3: Want vanaf 1 uur vieren we onze nationale feestdag. Met de beste muziek uit ons land.
1: Radio BNE, Belgische 40.
3: Luister via DAB+, VRT Max en digitale televisie.
4: C'est ma vie.
5: Ik wil je.
1: Radio BNE Belgische 40.
3: Straks vanaf 1 uur.
4: Hallo dan.
3: Op Radio BNE.
6: Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
7: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%.
8: Tegels,
9: natuursteen, parket, Impermo.
7: Deze zondag extra open.

Dit is wel een straf nummer hoor. Wereldwijd werden er meer dan 2 miljoen platen van dit nummer verkocht. Het werd nummer 1 in Nederland, in België, in Denemarken, in Zwitserland en bovendien ook in Nieuw-Zeeland. Stond ook in de Billboard Hot 100 en dat was heel speciaal voor een Nederlandse groep destijds. Mav en McNeil met How Do You Do?

me vast voor ik val en dan hopen dat je niet met twee op de grond belandt natuurlijk. Dat was Rob de Nijs. Marvin Gaye is een stukje van ons. Hij woonde zo'n 18 maanden in Oostende. Schreef er zijn grootste hit Sexual Healing. Dit schreef hij niet zelf. Het lied werd trouwens eerst ingezongen door de Temptations. Ik heb het over Too Busy About

0: Goodbye bad hair days. Hello stralend kruidvat voordeel. Nu, veel Elseif shampoo en conditioner. 3 voor maar €12.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verdelen.
2: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen.
3: Radio Bene.
4: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In Jabbeke in West-Vlaanderen is vanmorgen een man van 67 gestorven bij een verkeersongeval, dat schrijft Nieuwsblad. De man werd op zijn scootmobiel op het fietspad aangereden op een drukke expressweg door een chauffeur van 27. Die had te veel alcohol gedronken en werd gearresteerd. Zijn rijbewijs is voor 15 dagen ingetrokken. Het slachtoffer overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. De Brusselse brandweer heeft om middernacht spontaan het werk neergelegd. Er was vandaag sowieso een actiedag gepland. De brandweer protesteert tegen de hoge werkdruk en het tekort aan personeel, zegt Patrick Giebes van de Socialistische Vakbond.
1: We hebben op 31 december de eerste staking gehad. We hebben toen toezeggingen gehad van de toenmalige staatssecretaris Ans Persoons dat er personeel zou bijkomen, dat er budgetten zouden bijkomen. En nu, 7 maanden later, moeten we vaststellen dat daar nog niets van gebeurd is. Er blijft een nijpend tekort van brandweermensen, dat alleen maar oploopt, omdat er ondertussen alweer tientallen vertrokken zijn en dat er nog geen enkele nieuwe is aangeworven.
0: In Nicaragua in Centraal-Amerika wil president Daniel Ortega geen verkiezingen meer houden. Zijn ambtstermijn zou volgend jaar aflopen en hij wil vermijden dat de oppositie dan de macht grijpt. Ann Bakker, dat is opmerkelijk. Jij hebt naar zijn toespraak geluisterd.
2: Ja, Daniel Ortega sprak tijdens een massa-event om de Sandinistische revolutie van 1979 te herdenken. Ter herinnering, de linkse Sandinisten, waar Ortega deel van uitmaakte, die hebben toen de Somoza-dictatuur omvergeworpen. Maar nu lijkt Ortega zelf dus een dictatuur te installeren. In zijn toespraak zegt hij letterlijk dat er geen verkiezingen meer zullen zijn in Nicaragua, omdat verkiezingen, zo klinkt het, toch niet eerlijk verlopen, want oppositiepartijen worden gesteund door de Amerikanen. Ortega is al sinds 2007 president van Nicaragua en is telkens herverkozen. Maar de laatste verkiezingen van 2021 waren zeer omstreden, omdat Ortega toen belangrijke tegenkandidaten liet arresteren.
0: Dankjewel, Ann. En 400 meter loper Alexander Doom zal zijn Europese titel niet verdedigen. Doom heeft last van een hamstringblessure. Aan de achterkant van het bovenbeen is dat. En moet forfait geven voor het Europees kampioenschap. Dat EK start volgende maand in Engeland. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af bij temperaturen tot 25 graden. Morgen en donderdag worden bewolkt met hier en daar wat lichte regen. Vrijdag brengt veel zon, dan halen we in het centrum 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio Bene.
4: Radio Bene, gewoon genieten.
3: Catherine van Doornen.

Ja, wat is er zo speciaal aan die Winchester Cathedral? Wel, het lijkt of hij door een megafoon zingt, die zanger. Maar in werkelijkheid zong hij gewoon met zijn handen voor zijn mond. Die zanger van de New Vaudeville Band. Dit is Splinter.

0: in geloven.
1: Nicole en Hugo.
0: Dan is dit ons schietgebed.
1: Een schietgebedje kan nooit kwaad, denk ik dan. Hè. Baat het niet, dan schaadt het niet, zullen we maar denken. Dat waren Nicole en Hugo. Op tekst en muziek van Bart Herman.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
3: Manutan, Manutan.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: Manutan, Manutan.
2: Bestel op manutan.be.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Ik heb zin in iets fris.
4: Een pastasalade met pruimtomaten? Want onze Datterino tomaten zijn nu 1 bakje kopen plus 1 gratis.
6: Ja, dat past dat voor mij.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
7: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.

Rock'n'roll is goed voor de soul, zingt Bert Blanca. Maar de beste artiesten van bij ons en de mooiste evergreens hier bij Radio Beni, die zijn natuurlijk uitstekend voor jou. En dit hier is een hele mooie beeldspraak. Ik wil je chameleon zijn. Met andere woorden, vraag maar wat ik moet doen of wie ik moet zijn voor jou. Ik zal het doen. Mooie liefdesverklaring van Gene Thomas. De

Bergen Stef Bos in de tijd dat autisme vooral een moeilijk woord was en een taboe, dat was breek de stilte. Heeft er iemand nu een zakdoekje voor mij, want ik ga het waarschijnlijk weer niet droog houden. Nu zie ik ze namelijk weer eenzaam voor mij smachtend zitten zingen, ons olijfje, met Hopelessly Devoted to You.

0: Ronan Keating met When You Say Nothing At All. Het nummer werd wereldberoemd door de film Notting Hill met Hugh Grant en Julia Roberts. Film uit 1999. Niet slecht, hè, trouwens. Het was zijn eerste solo-single van Ronan Keating, want hij had toen net de groep Boyzone verlaten.
1: Deze zomer op Radio BNE.
2: Als de muren konden praten.
3: Maar jij zit te vroeg, hè? Beter gedaan.
4: Anja Daams komt thuis bij bekend volk en praat met hen in een vertrouwde omgeving.
5: Ik ontvang u met open armen en met een goeie tas koffie.
6: Dag Anja, het is op vierde.
3: Ja, je hebt direct een goede deur gepakt, want we hebben eigenlijk twee voordeuren.
7: Kom binnen Anja, kom binnen.
8: Dank je.
1: Hoe gaat het er thuis aan toe bij bekend Vlaanderen?
4: Ontdek het deze zomer, elke dag om 12 uur 's middags op Radio BNE.
9: Welkom in onze mooie stoep.

met Funny Funny, hun handelsmerk liedjes maken waar je niet anders kan dan vrolijk van worden. En dan nu Geus Meeuwis met een bemoedigende, optimistische song. We leven nu en dat is zo waar.

Lee dit nummer schreef toen hij hopeloos verliefd was. De gelukkige zou zijn geweest Cindy Brixper, de Jamaicaanse die in 76 Miss World werd en later toch nog een relatie met Bob Marley kreeg. Het wachten op die liefde heeft dus echt wel geloond. Wij wachten geduldig op iets helemaal anders vandaag. Laat dat bijvoorbeeld de koninklijke défilé zijn. Of natuurlijk, maar ja, waarom niet, de Radio Bene Belgische 40. Die komt er straks aan na het nieuws van 1 met Peter Hermans natuurlijk. Geniet ervan en tot

0: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
1: Hoe dat?
0: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh, cool.
0: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
2: Radio BNE.
3: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smartphone.

0: uur een heel goede middag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De Nationale Feestdag wordt gevierd met het klassieke Deum en heel wat activiteit in de Brusselse binnenstad. En enkele eiceldonoren zijn voor meer gezinnen gebruikt dan wettelijk is toegelaten. Het is vandaag de Nationale Feestdag voor ons land. In de Brusselse kathedraal is die daarnet ingezet met de traditionele Te Deum-plechtigheid. Koning Filip en koningin Mathilde woonden die bij samen met hun vier kinderen. Het verslag is van Filip Heijmans. Te Deum, Lord
1: Amour. Aartsbisschop Luchterlinde zet het Te Deum in. De viering met vertegenwoordigers van alle erkende godsdiensten draaide rond wijsheid.
2: De situatie van in onze wereld roept ons dan ook op tot een ontwaken van het geweten. Om ons te laten leiden door wijsheid.
1: Een boodschap wellicht voor premier De Wever en de andere politici die de viering bijwoonden. Maar ook voor de magistraten en militairen in de kathedraal. Buiten staan intussen enkele honderden fans de koninklijke familie op te wachten.
3: Ik vind dat tof en mooi. We betalen daar belasting voor. Nee, we komen dat hier in Brussel.
4: We zitten 14 dagen aan de zee en we komen de 21ste altijd van Brussel. Mijn vriend die komt uit Wallonië en ik kom uit Vlaanderen. Dus de ideale combinatie om te tonen dat we Belg zijn. Hè.
1: En ze worden niet teleurgesteld. Koning Filip, koningin Mathilde en hun kinderen nemen ruim de tijd voor een babbel en voor een selfie.
5: Dank u wel voor
6: de nieuwe technologie. Ja.
0: Tijdens de Nationale Feestdag valt er in de hele hoofdstad ook van alles te beleven. Op het Koningsplein staat er bijvoorbeeld een groot defensiedorp. Je kan daar kennis maken met de werking van het leger, de voertuigen en de verschillende materialen die ze gebruiken. Lonne van Erp ging er langs.
7: Dat wit kopje is eigenlijk een explosief die erop zet. En die kan eigenlijk dan de mijn vernietigen.
8: Ah, ja, ja, ja.
9: Een foto nemen met een drone-helikopter, op een grote panzerwagen kruipen of een echt machinegeweer vasthouden. Vandaag kan het allemaal. Soldaat Pablo en onderofficier Chris stellen hun materiaal met veel trots voor.
10: Ja, vooral veel mensen die de wapens willen vasthouden.
7: Ik denk dat het wel heel belangrijk is om het gewone volk te tonen. Omdat ze dan ook weten waarvoor alles gebruikt wordt en waar het geld van Defensie naartoe gaat.
9: Wie wil, kan het materiaal zelfs uittesten.
11: Ik heb nog bij een metaaldetector een mijn opgegraven en zo. Niet een echte, natuurlijk.
12: Allez, bleu, regarde avec ça.
11: Dus wel mijn droom om soldaat te worden. Een beetje wel aan het oefenen.
9: Nog tot 8 uur vanavond kan iedereen het Defensiedorp komen ontdekken. Al staat er voor de meesten vandaag nog veel meer op de planning natuurlijk.
13: Hier wandelen en dan gaan we 7 uur hier iets eten. En dan gaan we straks naar het defilé. En dan met de trein van 6 uur terug naar huis.
0: Er zijn ook eiceldonoren die vaker gebruikt zijn dan wettelijk is toegelaten voor een zwangerschapswens. Dat blijkt uit informatie van het Federaal Geneesmiddelenagentschap. De wettelijke limiet die zegt dat het materiaal van één donor bij hoogstens 6 gezinnen mag gebruikt worden, is al zeker 2 keer bij een eiceldonor overschreden. Eerder bleek dat ook al het geval bij spermadonoren. Michel Lambrechts van de VZW voor eiceldonoren is niet verbaasd.
14: Aangezien dat er geen sluitende registers bestaan tot 2024, niet in België en momenteel nog steeds niet transnationaal, denk ik dat het heel naïef is om te denken dat het alleen maar met sperma gebeurd zou zijn. De lijst wordt ook nog steeds retroactief aangevuld, dus ongetwijfeld dan gaan er nog veel meer gevallen boven water komen.
0: Eén eiceldonor werd gebruikt voor 7 gezinnen, een andere voor 8. Die overschrijdingen gebeurden binnen eenzelfde vruchtbaarheidscentrum. Bevoegd minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke zegt hier ook niet door verrast te zijn. In Jabbeke in West-Vlaanderen is vanmorgen een man van 67 gestorven bij een verkeersongeval, dat schrijft Nieuwsblad. De man werd op zijn scootmobiel op het fietspad aangereden op een drukke expressweg door een chauffeur van 27. Die had te veel alcohol gedronken en werd gearresteerd. Zijn rijbewijs is voor 15 dagen ingetrokken. Het slachtoffer overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. In de eerste 6 maanden van dit jaar zijn er in de oorlog tussen Oekraïne en Rusland veel meer doden en gewonden gevallen onder burgers dan in dezelfde periode vorig jaar, dat zeggen de Verenigde Naties. Marijn Trio, de oorlog lijkt dus vooral nog te escaleren.
5: Ja, we zien de voorbije weken en maanden alsmaar zwaardere aanvallen op steden en burgerinfrastructuur. Vooral van het Russische leger dat opvallend veel meer raketten inzet, waartegen Oekraïne zich niet goed kan verdedigen. En Rusland past ook lange afstandsdrones aan, zodat ze sneller vliegen en dus ook moeilijker tegen te houden zijn. Ook Oekraïne voert alsmaar meer en grotere aanvallen uit op Rusland, met vaak honderden drones tegelijk. Daarbij vallen ook soms burgerslachtoffers, maar wel veel minder dan in Oekraïne. Deze escalatie komt er omdat het front bijna helemaal vastzit en beide partijen dus op een andere manier druk zetten om te proberen de overhand te nemen. Op een half jaar vielen er al 1400 burgerdoden en ook zo'n 8000 gewonden. Dat is een derde meer dan in dezelfde periode vorig jaar en dubbel zoveel als het jaar daarvoor.
0: Dankjewel voor die update, Marijn. En 400 meterloper Alexander Doom zal zijn Europese titel niet verdedigen. Doom heeft last van een hamstringblessure. Aan de achterkant van het bovenbeen is dat. En hij moet dus forfait geven voor het Europees kampioenschap. Dat EK start volgende maand in Engeland. Het is zonnig met af en toe wat wolken. We halen 25 graden op deze nationale feestdag. Morgen en donderdag blijft het bewolkt. Dan is er lokaal ook kans op een bui. Vrijdag krijgen we opnieuw volop zon bij zo'n 24 graden. Dit nieuws begon ook met de nationale feestdag. Het klassieke Te Deum werd bijgewoond door de koninklijke familie. En heel wat ministers. En in Brussel zijn er allerlei activiteiten, zoals een defensiedorp. Foto's en filmpjes van de nationale feestdag vind je ook in de app van VRT Nieuws.
8: Hallo, dag Anja, Hilde hier. Het wordt tijd dat we samen eens door mijn boekenkast gaan grasduinen, want ik weet dat je heel graag leest. Kom maar snel, ik zal zorgen dat ik thuis ben. Dag.
15: Radio Bene.
16: In Torhout dus vanmiddag op bezoek bij onze vice-minister-president van de Vlaamse gemeenschap, Hilde Krevits.
17: Als de muren konden praten.
16: Anja Daams.

0: Silence is golden, oké. Maar vanmiddag toch op bezoek bij een gezellig tatergat, Hilde Crevits. Ik had traditiegetrouw taart meegenomen. Mevrouw Crevits is een echte sportster. En ik wist niet goed of taart en sport wel samen gingen.
1: Ik ben sowieso een zoete bak.
0: Ah, ja. Toch?
1: Maar ik probeer het wel, mijn ouder te worden, een beetje te verminderen. Maar het is moeilijk. He.
0: Is toch geen last van de lijn?
1: Ja, toch wel een paar kilo erbij gekomen. Ja. En ondanks sporten of niet sporten speelt allemaal geen rol. Dus de spijsvertering die een beetje trager gaat. He.
0: Want sport je nog veel, ja.
1: Ja, ik heb vorig jaar zijn mijn ouders gestorven. En toen dacht ik van, ik word binnen 2 jaar 60. Alles wat ik graag doe, wil ik nog eens doen. En dus ik wilde toen de triathlon meedoen in Knokke. Ik heb dat gedaan, alleen kwart triathlon. 20 kilometer van Brussel lopen, dwars door Brugge lopen. En in ploegsteert, de halve marathon lopen. En dus 3 van de 4 evenementen zijn al voorbij. En daar hangen dus 3 medailles.
0: Wauw!
1: Ja. Ik vond dat zo plezant om te doen. En ik hou ervan om zo nu heel lang te lopen. Ik loop heel traag. Vroeger liep ik toch wel wat sneller. Maar ik heb die traag te leren omarmen. En als je zo 2 uur naar elkaar loopt, dat is raar, maar er komen zo stoffen vrij in je hoofd.
0: Zeggen het, hè?
1: Och, ik vind dat fantastisch. En zeker vorig weekend was het heel mooi weer, ondanks de kou. Mm. En dan zie je zo die zon omhoog gaan. Je ziet de natuur, de dieren. Dus ja, we hebben hier in Torhout heel veel platteland. Mm. Dus lopen door de velden vind ik echt fantastisch.
0: Wat mij meteen opviel als ik hier binnenkwam, dat is... Oh, de geweldige bibliotheek hier.
1: Ja, die boekenkast.
0: Ja, echt waar. Ja. Drank en boeken. Meer moet het leven niet zijn.
1: Nee, dat is niet waar. Ja, dus mijn man heeft één plank uit de boekenkast gekregen om zijn favoriete whiskies en zo te plaatsen. Maar ik zie dat hij toch wat ruimte ingenomen heeft dan voor een tweede plank. Ja, nee. 3 van de 100, dat kan wel nog mee.
0: Maar heerlijk.
1: Ja, voor mij was het heel belangrijk om een lange boekenkast te hebben. Ik heb die liefde van mijn mama overgeërfd, denk ik. Dat was een boekenworm, onderwijzeres ook. En ik heb als kind dus ook, als enig kind, gigantisch veel gelezen. Ik denk dat er geen enkel jeugdboek is dat ik niet gelezen heb. Maar ik vind dat wel fantastisch. Dus, ja, ik vind een boek iets spectaculairs. Ja. Ik heb digitaal ook een enorme bibliotheek. Ik steek ze soms... Ik verplaats ze nu en dan eens. Ze staan eigenlijk sowieso per auteur. Maar dan heb ik zo een afdeling filosofie. Die staat tussen detectives en de afdeling Europa, denk ik. Dan zijn er ook wel wat planken met politiek.
0: Leen je uit?
1: Ja, maar ik leen uit zonder te registreren aan wie ik uitleen. En ik heb dus mijn Murakami's heb ik bijna allemaal al moeten dubbelkopen, omdat ik niet meer weet waar ze zijn. Maar ons dochters, en zeker mijn schoondochters, hebben ook wel eens een boek durven meenemen, maar ik krijg die altijd terug. Oh, het ziet er lekker uit.
0: Het is een appelcakeje.
1: Mag ik bordjes halen?
0: Liever niet. Natuurlijk wel.
1: We gaan dat toch delen, hè?
0: Tuurlijk.

0: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: VRT Radio BNE Live.

0: A Family Affair. Ja, de familie Krevits woont zo goed als ook helemaal samen in Torhout. Hè. Hilde en haar man hebben de afgelopen 10 jaar in een appartement boven hun ouders gewoond. Een woning helemaal aangepast aan wat zij wilde. Ik vroeg Hilde wat voor haar een thuis gezellig maakt.
1: De ruimte waar we nu in zitten, daar heb ik eigenlijk altijd van gedroomd. Ik wilde 1 grote ruimte waar je in kon leven. Wat is hier heel bijzonder aan? Dat is de lange tafel.
2: Zo lang? Echt waar? Hoeveel stoelen staan hier?
1: 16. En de twee van de kleinkinderen. 18 stoelen die hier staan. Maar dat wilden we echt. Mijn man ook. En dus de tafel staat op 2 poten. Dus toen beton hier gegoten werd, zijn er 2 betonkolommen gegoten. En daarop is er dus een blad gemaakt. Dus dat is een hele, hele lange tafel. En onder de tafel zie je ook stopcontacten. Mm-hmm. Dus je kunt overal je computer aanloggen, elektriciteit nemen. Alles is hier voorzien. En de bekleding van de tafel is dezelfde als de vloer. En is hetzelfde ook als de bar. Mm-hmm. Dus ja, ik wilde echt zo'n lange tafel om die gezelligheid ook te hebben. Dus we eten hier vaak, maar ja, mijn dochter en schoondochter wonen in Brussel en die zijn ook allebei architect. En als die naar hier komen, zitten die hier vaak gewoon in het living te werken. Voor mij ook. Je zet hier je iPad en je kan hier werken. Mijn man kookt graag. En ik wilde dat alles dicht bij elkaar was. Dus als Chris kookt, zit ik soms... En ik ben thuis, dan zit ik aan de bar soms mijn mails te doen. En dat maakt het allemaal heel gezellig.
2: Ja, want ben je hier vaak, effectief?
1: Tijdens corona was ik hier heel vaak, natuurlijk. Dus ik ben hier nu minder vaak. Maar ik denk dat er geen avond voorbij gaat. En ik kom thuis en zeg van, ik woon hier toch graag.
2: Het is een kangeroewoning, hè? Dus eigenlijk zijn hier 4 appartementen? Of?
1: Wel, het is zo dat we de woning gebouwd hebben als kangeroewoning op het gelijkvloer met 2 appartementen. Dat is een appartement voor mijn ouders en een appartement voor mijn schoonouders. Die woningen zijn verbonden met tussendeuren. Je kan dus bij elkaar binnenlopen als je wil.
2: Dus de 2 schoonouders?
1: De 2 koppels, ja. Koppels, de ouders en de schoonouders zijn samen bij ons komen wonen, 10 jaar geleden ongeveer. We hebben heel lang nagedacht of dat we dat wel wilden. Omdat sommige mensen zeiden, ouders en schoonouders, je zit nooit meer op je gemak en gaat dat wel lukken. Maar dat is hier eigenlijk wonderbaarlijk goed gegaan.
2: Want waar is de beslissing of van we gaan het doen?
1: Ik denk dat onze kinderen eigenlijk de drijvende kracht waren achter de beslissing. Wij woonden toen hier 100 meter van in ons oude huis. En op een avond zaten we samen en waren van het denken van, zouden we dat nu voorstellen aan onze ouders of niet, om samen een woning te bouwen. En uiteindelijk waren het kinderen die zeiden, allee, doe dat gewoon. Ja, ik ben enig kind. Dus dat betekent dat, ja, als mijn ouders zouden verouderen of ze hadden al een ziektegeschiedenis, ja, dat ik altijd in de auto moest springen om er naartoe te rijden. Mijn echtgenoot heeft een zus, maar die woont wat verder weg. Mm-hmm. Dus ja, de kleine dagelijkse dingen waren ook voor hem. En de kinderen vonden dat een prachtig idee. Die zeiden ook, als we dan op bezoek komen, dan zien we jullie, maar dan zien we meteen oma en opa. Dus ja, dankzij hen hebben we dan toch de sprong gewaagd en het voorgesteld. Eerst aan mijn ouders en dan aan mijn schoonouders. En tot onze verbazing waren die zo blij, zo enthousiast om het te doen. En dan zijn die zo'n zeer hechte vriendschap aangegaan met mijn ouders. Dat was eigenlijk heel mooi om te zien ook. Ook op het einde, toen mijn mama heel zwaar ziek was. En mijn schoonpapa ook. Op zondag aten we dus altijd samen. En ja, heel dikwijls zag je zo dat mijn mama en mijn schoonvader zo'n high five deden met elkaar van, we gaan nog een week volhouden. Nee, nu niet sterven. Nee. Dus die hebben echt alles uit het leven gehaald. Mm. En ook aan elkaar in die zware ziekte toch steun gevonden ook. Zo bij elkaar. Terwijl mijn vader en mijn schoonmama vooral zorgtaken opnamen. Nee, en voor hun partners zorgden. Mm. Dus dat was eigenlijk, we hebben een hele mooie periode hier gehad.
2: Ja, je kon het bewust dicht bij elkaar doen. Dat is wel mooi, hè?
1: En dus wat mensen op voorhand zeiden van, het zal altijd op jouw nek komen en zo. Eigenlijk hebben mij dat anders beleefd. Doordat ik zo weinig thuis ben, zelf. Elke avond was thuiskomen ook zien dat het licht brandt op het gelijkvloer.

0: De meisjes aan de macht, dat is wat ze graag wilden. Jasmin. Hilde Griffiths is een echt familiemens. Maar vorig jaar sloeg toch het noodlot toe. In volle campagneperiode voor de verkiezingen moest Hilde Griffiths afscheid nemen van haar beide ouders en van haar schoonvader. Mensen waar ze de voorbije 10 jaar van heel dichtbij lief en leed had meegedeeld.
1: Dus nee, mijn mama is... ze zijn gestorven in allemaal. Mijn mama op 31 augustus en mijn schoonvader 3 weken later en mijn papa eigenlijk een week na mijn mama. Dus dat was helemaal niet voorzien. Dus hij wilde heel graag nog een jaar of een paar jaar echt genieten. Maar er was een vergevorderde levertumor bij hem. Hij heeft dat heel lang verstopt voor ons, omdat hij de zorgtaak voor mijn moeder op zich nam. En hij is pas echt gecrashed toen mijn... het is dus zo dat mijn mama heel lang in het ziekenhuis gelegen heeft, maanden aan een stuk. Heel mijn verkiezingscampagne is ook... Ja, heeft niet gewerkt. Ik heb mijn campagne stilgelegd. En we hadden aan mijn moeder beloofd dat ze nog naar huis zou mogen komen. We hebben dat dus georganiseerd. Ze is uit het ziekenhuis naar huis mogen komen. En na 1 dag is mijn vader gecrashed. Dus voor hem was de taak volbracht. Zijn echtgenote was naar huis mogen komen. Maar hij is toen volledig gecrashed. Dus allemaal terug naar het ziekenhuis, want mijn mama kon hier niet alleen wonen. En toen is het heel snel gegaan bij mijn moeder, maar ook heel snel bij mijn vader. Dus hij was niet rijp om te sterven, maar ja, hebt het leven niet in de hand. En een week later, dus hij is eigenlijk gestorven in de nacht na de begrafenis van mijn mama. Ja. Want ik had hem s'avonds nog gezegd van, je kunt maar zien dat je niet sterft tijdens de begrafenis. Hè? Dus we hebben tot het laatste moment, dus we dachten, we gaan ze samen moeten begraven, omdat hij zo ziek aan het worden was. Maar toen, de zaterdag voormiddag was de begrafenis van mijn mama en we zaten ermee dat hij tijdens de begrafenis ging overlijden. En dat wilden we dus niet, we wilden erbij zijn. Dus ik had hem echt gezegd van, niet doodgaan nu. En hij is dan uiteindelijk 's nachts overleden, de nacht later.
0: Allee, jong.
1: Ja. Dus was heel intens. We hebben er ook ongelooflijk vanaf gezien, heb ik pas achteraf beseft. Maar nu, het is een jaar geleden en... Het slijt wel. Ze hebben een mooie leeftijd gehaald allemaal 80-plussers. Dus, ja. Maar nu blijft alleen nog mijn schoonmama over.
0: Ja. En als enig, ik ben ook enig kind. Ja. Als enig kind is dat toch anders, denk ik.
1: Ja, ik zeg dat soms aan mijn echtgenoot. Heb nog uw zus. Dus hebt ook gedeelde herinneringen, ook uit de kindertijd. Voor mij is dat zo... Ja, ik ben nu... Mijn stronk is weg. Dus ik ben nu zelf... de stronk geworden of de tak geworden, of hoe zeg je het. Dus dat is wel vreemd om dat zo mee te maken. Dat is toch anders, vind ik, dan bij mijn echtgenoot. Goh, maar anderzijds, ja, verdriet en verwerking van verdriet, of dat je nu enig kind bent, of met 10 bent, of met 2 bent. Iedereen doet dat toch op een eigen manier en op een andere manier.
0: Ja, maar er is niemand die de jeugd gekend heeft.
1: Dat is het enige. Enfin, ik kan heel goed alleen zijn. Ik hou daar ook van het alleen zijn. Maar er is niemand die mijn jeugdjaren meegemaakt heeft. En het is niemand die weet hoe het bij mij thuis was, behalve ikzelf. Ja. Dat is waar. Radio Benen.

0: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse jumbo-mosselen van Boni.
1: Oh, korting op jumbo-mosselen. Oh ja, met frietjes.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen grijpen je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.

0: Swimming into the Deep met Don Rosenbaum. Ik ben officieel jaloers op de geweldige boekenkast van Hilde Crevit. Maar toch ook op de zetels in de living.
1: Dat is een heel geschiedenis die eraan vasthangt. Het zijn zetels van Le Corbusier. Dat is een bekende ontwerper-architect. Maar mijn man is dus architect. En toen we op kot zaten in Gent... Op de weg van mijn kot naar zijn kot, of van zijn kot naar mijn kot, was er een designwinkel. En daar stond de chaise longue van die zwarte daar, dus van Le Corbusier, die stond voor het raam. En we zeiden, kijk, als we samen een woning hebben, dan gaan we sparen totdat we zo'n zetel kunnen kopen. En we hebben uiteindelijk die zetels gekocht, maar die zijn nu 30 jaar oud, denk ik, want die komen vanuit onze, meer dan 30 jaar, vanuit het oude huis. Uh-huh. En ik denk dat die hier zullen blijven staan tot... We hebben ook geen behoefte aan andere zetels. Die zijn zo vergroeid met ons. Ze zijn wel wat versleten aan het worden, zien we.
2: Maar ik vind het helemaal niet.
1: Maar dat is mooi leder ook. En er wordt heel veel in gezeten. Maar we zijn er wel gelukkig mee. Maar de lichtzetels, die zijn wel wat... Het leder is wel wat echt aan het versleten. Dus we zullen toch eens moeten kijken om ze wat te laten herstellen.
2: Ja. Jullie zijn niet... Wat ik kan zeggen, het meest traditionele gezin. Ik heb zo de indruk dat jouw man toch meer de huishoudelijke taken op zich neemt.
1: Als je huishoudelijke taken definieert als koken, dan is dat absoluut zo. Ja. Als het gaat over de was doen, dat is mijn taak.
2: Is er een taak, echt een taakverdeling?
1: Nee. Wel, we hebben eigenlijk heel lang geleden met kerst is een grote crisis gehad. Ik was een paar jaar minister en ik had zo de neiging, ik zal het maar op mezelf trekken, om als ik thuis kwam na een lange avond en ik zeg maar iets, de huisvuilzakken stonden niet buiten of de vaatwas was niet uitgeruimd, om zo te zeggen, ja, vaag, moet ik dat nu ook nog allemaal doen? Enfin, het is dan op een bepaald moment dus echt geclashed tussen ons. En dan is het wellicht de enige dag en avond en nacht dat we niet tegen elkaar gesproken hebben. En de volgende dag moesten we... Ja, iemand moest terug het gesprek op gang trekken. En dan hebben we eigenlijk de afspraak gemaakt van, kijk, vanaf nu gaan we ervan uit dat diegene die tijd heeft, doet het. En als het niet gedaan is, dan is het niet uit luiheid, maar is het omdat diegene die het niet gedaan heeft, waarvan je misschien dacht dat hij het wel gedaan kon hebben, echt geen tijd had. Dat werkt perfect. En de was doet mijn man, denk ik, zelden of nooit. Ja. Dus, dat is zo het enige klusje dat zo wat gescheiden is. Hij kookt zoveel beter dan ikzelf en met zoveel meer liefde dan ikzelf. En de was doen, ja, ik weet het niet. Ik heb graag een beetje zicht op hoe dat gesteld is met ons gerief.
2: En hoe het opgeplooid is misschien.
1: Ja, dat is zoiets, ik vind dat ik dat best kan.
2: Dus, ja, dat is goed.
1: Dat zijn kleine dingen die...
2: Ja. Elke avond met aperitief? Eten met aperitief?
1: Wat moet ik daar nu op zeggen?
2: Of nee?
1: Wel, nee, eigenlijk niet. Omdat soms kom ik heel laat thuis. Eigenlijk hebben we een afspraak dat ik nooit elders eet, 's avonds. Maar met ouder worden begin ik wel te beseffen dat zo om 10 uur 's avonds nog eten heeft een heel negatief impact op mijn nachtrust. Dus daar zijn maar twee mogelijkheden. Ofwel probeer ik iets vroeger thuis te zijn, ofwel eet ik iets op verplaatsing. Oh.
2: En dat bewust van niet ergens anders eten is omwille van het gezin?
1: Ja, omdat toen ik minister werd, heeft er iemand dat ik heel goed kende gezegd, kijk, je moet wel oppassen dat je je gezin dichtbij houdt. En dat klopt. Ik heb elke avond wel een kans om ergens te eten. Ik heb heel veel kansen om ergens op receptie een aperitief te drinken. Maar eigenlijk principieel drink ik geen alcohol op verplaatsing. Als ik dan alcohol drink, dan vind ik dat ik dat samen met mijn echtgenoot beter doe. Dus dat doe ik dan ook zo. En dat buiten huis eten, ja... Het is nodig om contact te houden en om toch eens het neerleggen van de dag samen te beleven. Dus we proberen dat consequent te doen.
2: En blijft hij wakker als je laat weg bent?
1: Meestal wel. Behalve als hij in slaap valt. VRT
0: Radio Bene. We hebben het ook nog gehad over hoe Hilde en haar buurjongen Chris uiteindelijk toch een koppel geworden zijn. En wie eerst op wie verliefd werd, daar zijn ze het nog altijd niet over eens trouwens. Dat hoor je in de podcast Als de Muren Konden Praten op VRT Max.

0: Goed, hè? Niet alleen de lievelingsmuziek van Hilde Grevits. Wat ik trouwens nog over haar te weten gekomen ben. Ik had haar een aantal dilemma's voorgelegd. Wat daaruit kwam, houdt ze bijvoorbeeld het meest van een bad of een douche?
1: Goh, dat is een moeilijke. Bad.
0: Ja?
1: Wel, we nemen minder een bad dan vroeger, omdat dat niet zo gezond is voor je huid. Maar een bad nemen is zo gezellig. Oh,
2: dat is wel spannend.
1: Maar we hebben een reusachtig bad. We zitten samen in het bad. Hé. Zeg dat toch niet, hè, met wie in het bad zit.
2: Ik weet niet. Ik vind dat nu wel.
1: Hallo. Nu ga je dat uitzenden.
2: Maar ik, een bad, dat is net zo me-time.
1: Us-time kan ook. Ja,
3: op een blauwe maandag zag ik plots...

0: Iets waar je niet nee op mag zeggen. Een zomerdag in Rome met Willy Sommers. Natuurlijk zijn Hilde Krevits en ik geëindigd met ons hoofd tussen de boeken in de boekenkast. Maar daarvoor heb ik haar toch nog de vraag gesteld. Hilde, stel dat we elkaar 20 jaar niet meer gaan zien. Over 20 jaar stuur ik jou een mailtje met de vraag: hoe gaat het nu met jou? Welk antwoord ga ik dan krijgen?
1: Beste Anja, wat fijn om je nog eens te horen. Ik koester veel goede herinneringen aan jouw bezoek en de lekkere appeltaart. Mijn man en ik wonen nog altijd gelukkig samen in onze kangeroewoning in Hartje Torhout. De leegte die onze ouders achterlieten is ondertussen opgevuld met nieuw, jeugdig leven, want het leven draait door. The circle of life, weet je wel. Met het vertrek van onze ouders werden wij de diepe wortels en de stevige stam waarop nieuwe takken zich enten en nieuwe blaadjes ontspruiten. Opa Chris, mijn man dus, brengt zijn dagen nog altijd het liefst door met koken en barbecuen. Ondertussen heeft hij 5 barbecue-stellen. Hij is nog altijd de gedroomde gastheer voor elk familie- of burenfeest. Al wordt hij steeds vaker geassisteerd door onze kinderen, onze schoonkinderen en zelfs de kleinkinderen die de fakkel als vuurmeesters letterlijk en figuurlijk overgenomen hebben. Ook het gezamenlijke aperitiefje en etentje op zondagmiddag is gebleven. Zelf breng ik de nieuw vrijgekomen tijd door met lezen en bewegen. Nog altijd mijn grote passies. Als het even kan, trekken we er samen op uit voor een wandel- of fietstochtje langs de kust. Nog altijd mijn favoriete toevluchtsoord. Na een leven op het publieke forum kan ik enorm genieten van de luwte en de rustige wijdsheid van polders en kust. En als het even kan, probeer ik die grote liefde voor boeken over te brengen aan onze jeugd. Groot geluk zit in kleine dingen. Het is een adagium dat ik mijn hele leven gekoesterd heb. Maar nu, als actieve gepensioneerde, pas ten volle in de praktijk kan brengen. En dat doen we dan ook, elke dag, zolang het nog kan, omdat het leven een geschenk is. Warme groetjes van Hilde. Oh.

Je kunt wel zeggen dat het nooit zal komen, maar je kunt er ook van blijven dromen. Want in de diepte van de droom wacht de waarheid. En in de diepte van de droom wacht een stille kracht op ontwaken. Ik weet dat een nieuwe eeuw nadert en dat er nieuwe gedachten leven, dat in de mensen iets gloeit en groeit als nooit tevoren. Ik zie in de ogen hoop, geloof en liefde

0: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99 per vierkante meter.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Deze zondag extra open.
1: Radio BNE.
2: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: is 1 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Nathalie Vermuiten. De Nationale Feestdag wordt gevierd met het klassieke Te Deum en met heel wat activiteiten in de Brusselse binnenstad. En enkele eiceldonoren zijn voor meer gezinnen gebruikt dan wettelijk is toegelaten. Het is vandaag de Nationale Feestdag voor ons land. In de Brusselse kathedraal is die vanmorgen ingezet met de traditionele Te Deum-plechtigheid. Koning Filip en koningin Mathilde woonden die bij samen met hun 4 kinderen. Een verslag van Filip Heijmans.
1: Te Deum non amoris.
2: Aartsbisschop Luc Terlinde zet het Te Deum in. De viering met vertegenwoordigers van alle erkende godsdiensten draait rond wijsheid.
3: De situatie van in onze wereld roept ons op tot een ontwaken van het geweten, om ons te laten leiden door wijsheid.
2: Een boodschap wellicht voor premier De Wever en de vele politici, magistraten en militairen in de kathedraal. Buiten staan intussen enkele honderden fans de koninklijke familie op te wachten.
4: We vinden dat tof en mooi. We betalen daar belasting voor. Nee, we komen midden dat hier in Brussel.
5: We zitten 14 dagen aan de zee en we komen de 21ste altijd van Brussel. Mijn vriend die komt uit Wallonië en ik kom uit Vlaanderen. Dus de ideale combinatie om te tonen dat we Belg zijn. Hè.
2: En ze worden niet teleurgesteld. Koning Filip, koningin Mathilde en hun kinderen Elisabeth, Gabriel, Emmanuel en Eleonore nemen ruim de tijd voor een babbel.
6: Elisabeth.
2: En zelfs voor een selfie.
7: Dank u wel voor
8: de nieuwe technologie. Ja.
0: Tijdens de Nationale Feestdag valt er ook van alles te beleven in de hoofdstad. Op het Koningsplein staat er bijvoorbeeld een groot defensiedorp. Je kan er kennis maken met de werking van het leger en onder meer met de voertuigen die ze gebruiken. Lonne van Erp ging er langs.
9: Dat wit kopje is eigenlijk een explosief die erop zet en die kan eigenlijk dan de mijn vernietigen.
10: Ah, ja.
11: Een foto nemen met een drone-helikopter, op een grote panzerwagen kruipen of een echt machinegeweer vasthouden. Vandaag kan het allemaal. Soldaat Pablo en onderofficier Chris stellen hun materiaal met veel trots voor.
12: Ja, vooral veel mensen die de wapens zullen vasthouden.
9: Ik denk dat het wel heel belangrijk is om het gewone volk te tonen, omdat ze dan ook weten waarvoor alles gebruikt wordt en waar het geld van Defensie naartoe gaat.
11: Wie wil, kan het materiaal zelfs uittesten.
13: Ik heb nog bij een metaaldetector een mijn opgegraven en zo. Niet een echte natuurlijk.
14: Allez, bleu, regarde avec ça.
13: Dus wel mijn droom om soldaat te worden. Een beetje wel aan het oefenen.
11: Nog tot 8 uur vanavond kan iedereen het Defensiedorp komen ontdekken. Al staat er voor de meesten vandaag nog veel meer op de planning natuurlijk.
15: Hier wandelen en dan gaan we s'avonds hier iets eten en dan gaan we straks naar het defilé. En dan met de trein van 6 uur terug naar huis.
0: Ook bij eiceldonoren werd de wettelijke limiet van 6 gezinnen overschreden. Dat blijkt uit informatie van het Federaal Geneesmiddelenagentschap. Het materiaal van 1 donor mag maximaal bij 6 gezinnen gebruikt worden. Eerder bleek al dat de limiet bij spermadonoren vaak overschreden is. En dat blijkt nu ook het geval bij 2 eiceldonoren. We krijgen veel te weinig informatie, zegt eiceldonor Michel Lambrechts.
16: Je hebt als donor geen recht op de informatie achter je eigen donor. Dus je kan daar niet achter vragen. Je mag zelfs niet weten hoeveel donorkinderen eruit voortgekomen zijn. Spijt hebben van het ontstaan van kinderen, dat is natuurlijk heel moeilijk. Maar of ik het opnieuw zou doen, moest ik geweten hebben wat ik achteraf eigenlijk heb geleerd en waarover ik geïnformeerd had moeten zijn. Dan is mijn antwoord nee, dan had ik het nooit gedaan.
0: 1 eiceldonor werd gebruikt voor 7 gezinnen, een andere voor 8. Die overschrijdingen gebeurden binnen 1 fertiliteitscentrum. In Jabbeke in West-Vlaanderen is vanmorgen een man van 67 omgekomen bij een verkeersongeval. Dat schrijft Nieuwsblad. De man reed met zijn scootmobiel op het fietspad van een drukke expressweg toen hij werd aangereden door een chauffeur van 27. Die had te veel alcohol gedronken, hij is opgepakt en zijn rijbewijs is voor 15 dagen ingetrokken. Het slachtoffer overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. In de eerste 6 maanden van dit jaar zijn er in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne veel meer burgerdoden en gewonden gevallen dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat zeggen de Verenigde Naties. Maar een trio de oorlog lijkt dus nog verder te escaleren.
17: Ja, we zien de voorbije weken en maanden alsmaar zwaardere aanvallen op steden en burgerinfrastructuur. Vooral van het Russische leger dat opvallend veel meer raketten inzet, waartegen Oekraïne zich niet goed kan verdedigen. En Rusland past ook lange afstandsdrones aan, waardoor ze sneller vliegen en dus ook moeilijker tegen te houden zijn. Ook Oekraïne voert alsmaar meer en grotere aanvallen uit op Rusland, vaak met honderden drones tegelijk. Daarbij vallen ook soms burgerslachtoffers, maar wel veel minder dan in Oekraïne. Deze escalatie komt er omdat het front bijna helemaal vastzit en beide partijen dus op een andere manier druk zetten om te proberen om de overhand te nemen. Op een half jaar vielen er al 1400 burgerdoden en ook zo'n 8000 gewonden. Dat is een derde meer dan in dezelfde periode vorig jaar en dubbel zoveel als het jaar daarvoor.
0: Dankjewel, Marijn. En zo net is de 16e etappe in de wielerronde van Frankrijk begonnen. Een tijdrit van iets meer dan 26 kilometer. Remco Evenepoel is de topfavoriet vandaag. Hij start rond 16:45 als voorlaatste, net voor gele truidrager Tadej Pogacar. Het is zonnig met af en toe wat wolkenvelden en we halen tot 25 graden. Morgen en donderdag blijft het bewolkt, dan is er lokaal kans op een bui. Vrijdag opnieuw zonnig en zo'n 24 graden. Dit nieuws begon met een nationale feestdag. Het klassieke Te Deum werd bijgewoond door de koninklijke familie en heel wat ministers. In Brussel zijn er allerlei activiteiten, zoals een defensiedorp. Foto's en filmpjes van de nationale feestdag vind je ook in de app van VRT Nieuws.
6: En je hoort het al, in Brussel zijn voor de feestelijkheden heel wat straten afgesloten, onder meer rond het Warandepark en de Zavel. Deze tunnels zijn gesloten, de Tervuren, de Jubelpark en de Wettunnel en de Rijerstunnel richting centrum. Je gebruikt beter het openbaar vervoer. Waarde landgenoten, de stemmen zijn geteld, het verdict is gevallen. Ze zijn met 40 van bij ons en ze krijgen allemaal een nummer mee.
7: Radio Bene, Belgische 40.
10: Peter Herman.
6: Goedemiddag. De tijd van je leven. Na, na, na, na. Dit is België op zijn best. 40.

Het ziet er naar uit dat het geen nationale drasje wordt. Meestal valt er op 21 juli een flinke bui uit de lucht. Die laten we aan ons voorbij gaan. De lucht kleurt hemelsblauw, de zon doet haar best. En Wiltura ook op 40 als eerste nieuwe.

0: Ook dit is Belgisch, de Cousins uit 1960. Je danste de twist op, je fluit er 2,5 minuut mee. Je hebt hen op 39 gestemd. In plaats lager, waar dat ze vorig jaar stonden te twisten.
1: Radio Bene,
2: Belgische 40.
1: Radio Bene.
0: Het verschuift ook een en ander. Er komen 4 landgenoten hier binnen. Dus er verdwijnen er 4. T-Cinematic ligt eruit. Vorig jaar nog op 26.

0: verdwijnen uit een feestlijst. Magnifieke is dat niet.
1: Oh la la la.
0: Maar toch is het gebeurd hier bij Radio Bene. Nu zeg je geen Arno in de Radio Bene Belgische 40. Toch wel, straks komen wij de koning van de Oostendse garnaalkroket zeker tegen op een feestelijk nummer. Linda Ploegsteert, het Ploegsteert van wieler Frank van den Broeke, wielrenner van den Broeke met zesde metaal.
2: Het was voor de korst dat hij die dag in Ploegsteert weer te boren.
3: Verdwenen.
2: Lange voor dat jaar kreeg heb je een uit al of gescoren, midden over het stuur van uw driewieler gebogen. Je was nog kind, ving nog niet veel wind.

0: van Hans Eerste. Twee verdwenen toppers. In totaal hebben we er vier. De andere twee komen er straks nog aan. Het is gepermitteerd. Ah, oui, monsieur. Iets met permitté en zo. Komt er zo aan op 38.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
2: WRT Radio BNN.
3: Belgische 40.
4: 38.
3: Nieuw.

0: mariage.
1: Zo deed hij dat met respect.
0: Juste avant le mariage.
1: De hand vragen van de dochter aan papa.
0: Juste avant le mariage.
1: Adamo deed het gepermitteerd in 1964. En heel raar, die stond nog niet in de radio bij de Belgische 40. Vanaf nu dus wel op 38. Het is bijna 2:55. Laat het dessert maar komen. Leo serveert banaan met chocoladesaus, vanille ijs en slag.

0: zo heb je je portie fruit binnen. Op een hele aanlokkelijke manier. Moet ik het nog eens herhalen? Ging het wat sneller net. Een bananasplit maak je zo. Je neemt een banaan, je snijdt die door twee. Je legt die in een schaal. Daarbovenop warme chocoladesaus. Daarbij vanille-ijs. Lekker romig vanille-ijs. En zelf opgeklopte slagroom. Zeer belangrijk dat je hem zelf opklopt. Uit zo'n spuitbus. Het is maar niks.
1: Radio Bene. Belgische 40. Radio Bene. 36.
2: Wanneer de Noordzee koppig breekt aan hoge duinen en witte vlokken schuin uiteenslaan op de kruinen, wanneer de Norse vloed beugt aan een zwart basalt en over dijk en duin de grijze nevel valt, wanneer bij Epp het strand woest is als een woestijn en natte westenwinden gieren van venijn, dan vecht mijn land, mijn vlak land. Wanneer de regen daalt op straten, pleinen, perken, op dak en torenspits van hemelhoge kerken, die in dit vlakke land de

dankbare oostenwind het land nog vlakker slaat, dan wacht mijn land, mijn vlak land, wanneer de lage lucht vlak over het water scheert, wanneer de lage lucht ons de nederigheid leert, wanneer de lage lucht er grijs als leisteen is, wanneer de lage lucht er vaart.

mijn vlak land. Wanneer de scheld blinkt in zuidelijke zon en elke Vlaamse vrouw flaneert in zo'n Japon.

0: bij de wind, er jubelt langs de baan, dan juicht mijn land, mijn vlak land.
1: Jacques Brel krijgt hier een plezier. Le plat pays en Flamand. Mijn vlakke land. Hoe zit het met de files in Vlaanderen? We leven in een fileloos land. Behalve in Brussel. Daar zijn voor de feestelijkheden heel wat straten dicht. Onder meer rond het Warandepark en de Zavel. Deze tunnels zijn alvast gesloten. De Tervuren, de Jubelpark en de Wettunnel. En ook de Reijerstunnel richting Centrum. Als je naar Brussel wil, voor het défilé straks om 4 uur bijvoorbeeld, dan gebruik je maar best het openbaar vervoer.
2: Radio BNE, Belgische 40. Peter Heijs.

België ten top met Angèle. Drie woorden Vlaams staat er ook in deze tophit. Dank je Brussel. De stad die ze in haar hart draagt, waarmee ze 5 jaar geleden scoorde in Vlaanderen. Angèle klimt 1 plaats naar 35. Wiltura doet net hetzelfde. Hij gaat ook voor een +1 op 34. De eerste

0: Heeft u ook gezongen op de begrafenis van koning Boudewijn? Wiltura, hoop doet leven. 1 voor uit er 34. Wiltura is ook dit jaar de absolute kampioen in de Radio BNN Belgische 40. Ik zeg niet dat hij op 1 staat. Dat zou kunnen. Ik zeg het niet. Maar hij staat er wel 3 keer in.
1: De Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
2: Goodbye bad hair days. Hello stralend kruidvat voordeel. Nu, veel Elsijf shampoo en conditioner. 3 voor maar €12.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Even bollen. Iedereen moet het weten.
5: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot €100 korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
6: Met de superplusdeals van Delijze gaan we...
7: Promo koken.
8: Ik heb zin in iets fris.
6: Een pastasalade met pruimtomaten? Want onze Datterino tomaten zijn nu 1 bakje kopen plus 1 gratis.
8: Ja, dat past dat voor mij.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delijze. Mee met het leven.
9: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
10: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
9: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
11: 40.

0: 70 is er nu de sympathieke Jolemer. 43 jaar geleden blies ze Je suis venu te dire que je m'en vais van Serge Gainsbourg nieuw leven in. Europa was zot van Jo. En jij ook, anders zou ze niet in deze fijne Belgische 40 staan. Hier op Radio BNE. Staan neem je letterlijk. Ook vorig jaar stond ze hier op 33. Fijne madame, die Jo. Dit is een fijne meneer over zijn madame. Claude Bargeotti op 32.
1: Nieuw.

0: Hij is niet zo lang geleden van ons heen gegaan. Claude Barzotti. Als je nog zou twijfelen. Hij is van bij ons. Echt waar, we mogen er trots op zijn. Op hem en op zijn madame. Nieuw binnen in de Radio BNN. Vlaamse, zou ik zeggen. Nee, het is de Belgische 40. Nationale feestdag vandaag. België viert feest in het Warandenpark in Brussel. In heel Vlaanderen, in heel Wallonië en ook in de Oostkantons.
1: Radio BNN

Peter Everard op 1, Natalia op 2 en Wim Souda op 3. Dat was het eindresultaat van de eerste editie van Idol. Wim Souda bracht zijn evergreen uit. En tot vandaag tot op vandaag zingt iedereen het helemaal mee. Allemaal. Jij laat Wim klimmen, al is het bescheiden, van 32 naar 31. Bij de beste 40 van bij ons hier op Radio BNE. Dit is ook zo'n troubadour uit stad, uit Antwerpen. Hot in de jaren 60. Verre Grignard, hij ringt nog een keer op

30 jaar geleden, Mr. Thierry Tomba. En dat wordt dit jaar stevig gevierd. Helmut Lotti trekt zijn pitteleer van toen nog eens een keer aan. Hij gaat op tournee met veel concerten in Duitsland. En in december en januari

0: 2 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Nathalie Vermuijten. Het is vandaag de Belgische Nationale Feestdag. In de Brusselse kathedraal is die vanmorgen ingezet met de traditionele Te Deum-plechtigheid. Koning Filip en koningin Mathilde woonden die bij samen met hun 4 kinderen. Achteraf namen ze ook ruim de tijd om te praten met de fans voor de kathedraal. Er werden selfies gemaakt. Al liep dat niet altijd even vlot, zo merkte koningin Mathilde.
1: Eentje voor mijn verjaardag morgen.
2: Oh, een gelukkige verjaardag.
1: Dank u wel. Maar nog probeer nog 1 keer.
2: Ah, nog 1 keer, maar misschien...
3: Van de stress.
2: Dat is de frustratie van de nieuwe technologie.
3: Nu ze, ja.
2: Ah.
3: Ja. Voilà. Dank u wel
1: voor het
2: de nieuwe technologie.
0: Straks is er in Brussel ook het militair en burgerlijk defilé op het Paleizenplein, live te volgen op VRT Canvas en VRT Max. Ook bij eiceldonoren werd de wettelijke limiet van 6 gezinnen overschreden. Dat blijkt uit de informatie van het Federaal Geneesmiddelenagentschap. Het materiaal van 1 donor mag bij maximaal 6 gezinnen gebruikt worden. Eerder bleek al dat die limiet bij spermadonoren vaak overschreden is. En dat blijkt nu ook het geval bij 2 eiceldonoren. Bevoegd minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke zegt hier niet door verrast te zijn. En ook Michel Lambrechts van de VZ Twee voor eiceldonoren is niet verbaasd.
4: Aangezien dat er geen sluitende registers bestaan tot 2024, niet in België en momenteel nog steeds niet transnationaal, denk ik dat het heel naïef is om te denken dat het alleen maar met sperma gebeurd zou zijn. De lijst wordt ook nog steeds retroactief aangevuld, dus ongetwijfeld dan gaan er nog veel meer gevallen boven water komen.
0: 1 eiceldonor werd gebruikt voor 7 gezinnen, een andere voor 8. Dat gebeurde bij hetzelfde vruchtbaarheidscentrum. In de Oekraïnse grensstad Sumy is een groot winkelcentrum uitgebrand na een Russische aanval. De bluswerken verliepen moeizaam omdat Russische drones ook tijdens de reddingsoperatie bleven aanvallen. En in de regio Kharkiv hebben Russische aanval zeker 2 mensen gedood. Er werden ook opnieuw gasproductiefaciliteiten aangevallen. Oekraïne vuurde dan weer drones af op doelwitten in Rusland, waarop op verschillende plaatsen brand uitbrak. Volgens de Verenigde Naties zijn er in de eerste 6 maanden van dit jaar veel meer burgerdoden en gewonden gevallen bij de oorlog dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat komt door de wederzijdse aanvallen die vooral in Oekraïne slachtoffers maken. Aan het front zit de situatie bijna helemaal vast. En in de Ronde van Frankrijk is zo'n uurtje geleden de 16e etappe begonnen. Een tijdrit van iets meer dan 26 kilometer. Remco Evenepoel is de topfavoriet vandaag. Hij start rond 16:45 als voorlaatste, net voor gele truidrager Tadej Pogacar. Zon en wolken en we halen tot 25 graden. Morgen en donderdag blijft het bewolkt en dan is er lokaal ook kans op een bui bij maxima tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Dankjewel, Nathalie. In Brussel zijn voor de feestelijkheden heel wat straten afgesloten. Onder meer rond het Warandepark en de Zavel. Deze tunnels zijn dicht, de Tervuren, de Jubelpark en de Wettunnel en ook de Reijerstunnel richting Centrum. Als je naar Brussel wil, dan neem je best bus of trein.
6: Radio BNE, Belgische 40.
7: Peter Hermans.
5: Goedemiddag.
8: De tijd van je leven. Na, na, na, na, na.
5: En we tellen verder af.
8: Radio BNE.
6: 27.
9: She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about the dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy, face it.

zoals koningin Mathilde net zei. Dat is de nieuwe technologie, hè? Ayo Technology van Milo zakt van 14 naar 27 in deze Radio BNE Belgische 40. Fijne reacties ook in onze chat, de chat van Radio BNE op VRT Max. Tof dat jullie het beste van bij ons brengen op deze nationale feestdag. Wij zijn met de trein onderweg naar Brussel en hopen er op tijd te zijn voor het défilé straks om 4 uur. Fijne groet van Jente, Michael, Karin en Patrick uit Mazeik.

0: 26 jaar oud en met Gijke Arnaert. Nou, Alex Calier weet zijn zangeressen wel uit te kiezen. Was ik nu onlangs dat Nomi Wolves opnieuw aan boord is bij Hoeveel Van Ik. Nou, Mad About You blijft een top evergreen, helaas. Verdwenen.
1: Belgische 40.
0: Ook weggevlogen, neem dat maar letterlijk. Deze vlucht van Machiavel uit 1980.
2: Verdwenen.

voilà, ik denk dat we ze alle vier gehad hebben. TC Matic met Ola Lala, zijn magnifieke ploegsteert van het zesde metaal. Mad About You van Hoeve van Ik en Fly van Machiavel. Alle vier verdwenen uit de Radio BD Belgische 40. Ik kan er echt niks aan doen hoor, alleen jouw stem heeft geteld. Ja, 3 juli, weet je nog, toen namen we afscheid van Margriet Hermans. Vlaanderen was geschokt en tegelijkertijd ook verdrietig, want de lach van Vlaanderen is niet meer. Wat zie je dan? Enorm veel stemmen voor het erfgoed van Margriet Hermans. Dus mag ze niet ontbreken, als hoogste nieuwe op 26.

0: Margriet Hermans, alleen die smerige ziekte hield haar tegen. Vandaag was ze nog even helemaal terug dankzij jouw stem. Nieuw op 26.
1: Radio BNE.
2: Belgische 40.
1: VRT. Radio BNE.
0: En donderdag komt Céline, de dochter van Margriet, naar Blankenbergen voor een miniconcert aan de pier. Daar staan ook grote letters die de naam Margriet vormen. En die letters hebben nog papier-mâché bloemen nodig. Jij kan helpen. Hoe? Dat lees je allemaal bij onze vrienden van Radio 2 op VRT Max.

0: Les yeux de ma mère, die vergeet je nooit meer. Sterk werk van Arno. Vorig jaar nog op 17, vandaag is het een 25 geworden. Van Arno naar een zingende non in deze radio Bene Belgische 40. Kan het allemaal. Zelfs sourire mag zo op 24.
1: Is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een nieuwe handdoek? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
2: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solde.
4: Hoe dat?
3: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
4: Oh, cool.
3: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
5: Radio 1, Belgische 40.

0: Dominique, het was een wereldhit in 1963. Sam Fourier zelf heeft van dat succes geen cent gezien. Daar had je je zusters voor, mon dieu. Het blijft een ongelukkig verhaal. En als je de film van Stijn Konings over het leven van Sam Fourier nog niet zag, of Janine Dekkers, moet je dat zeker eens doen. Dominique blijft waar ze vorig jaar al was op 24. En zo staat ze net onder Jeff van Uitzel.
1: De nacht sluipt weg, de lucht verbleekt. De schimmen vluchten zwijgend.

zotte morgen. De stad ontwaakt, de eerste trein breekt door de stilte en op zijn signaal begint de wilde dans ter dwazen. De mens kruipt uit zijn ledikant, denkt aan zijn werk en met zijn krant, eilt er nog half slaper door de straten. De wereld herneemt zijn zotte zorgen, met ritme van

En ook de kinderen en de dwazen blijven tussen de rozen slapen, ver en veilig geborgen voor het ritme van de zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen.

0: Oh, ja. Het is een mooie klim geworden voor Rocco Granata. Marina klimt van 27 naar 22. Niet slecht voor een oude dame uit 1959. Geen verkeersproblemen, wel in Brussel. Daar zijn voor de feestelijkheden heel wat straten afgesloten. Onder meer rond het Warandepark en de Zavel. Met deze tunnels ook die dicht zijn. De Tervuren, de Jubelpark en de Wettunnel. En de Rijerstunnel richting Centrum. Ook de Beljaardstraat, de Luxemburgstraat en de Montoyerstraat zijn afgesloten. En op de Kleine Ring kan je tussen Troon en Madou alleen via de tunnels rijden. Er staat een file.
1: Radio Bening, Belgische 40.
2: Peter Hermans.
3: VRT Radio Bening.
1: 21.

0: Limburg boven, van hier tot op de Noordkaap.
1: Geef me een kus.
0: Stijn Meuris houdt van u en jij van hem. De stemmen wijzen het uit. Noordkaap klimt er 4 naar 21. Diest is ook een klein stukje Limburg, al ligt het geografisch in Brabant. Zeg je Diest, dan denk je aan die scheve schaats van Guy Swinnen van de Scabs. Hier blijft hij hangen op 20.
2: I gave you a hard time. I told it to you.

0: Geen excuses voor de Scabs. Het is een plakker gebleven en geworden, net als vorig jaar, in de Radio BNE Belgische 40 op 20. Guy Swinne is nog altijd goed bezig. Zo stond hij vorig weekend in zijn hometown in Schaffen bij Diest. Daar is het kermis geweest dit weekend en heeft er een fantastisch optreden gegeven. Ik heb het ook maar van horen zeggen.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op tui.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live Happy.
2: Even bollen. Iedereen moet het weten.
3: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot €100 korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.

Dit is ook al 13 jaar oud, zeg. Stromae zwaaide vorig weekend formidable met de finishvlag op het circuit van Spa-Francorchamps. Hij had er trouwens ook een kleine tête-à-tête met onze koning Philip. Formidable doet het niet zo formidable. Verdwenen van bij de beste 10 van 8 naar 19. Totaal andere beleving op 18. Daar vinden we een strijdvaardige Natalia. Met 5 plaatsen winst maakt ze de klim van haar leven.

Willy Sommers, en iets in mij zegt dat dit niet de laatste keer is dat we die vandaag hebben gehoord. Onze Mr. Sympathico uit het Pajottenland. Zeven anjers, zeven rozen. Dat moet iets met zeven zijn. Wel, het is plaats 17 geworden. Met winst. Zo hoort dat als je Willy Sommers heet. Want hij stond vorig jaar nog op een 21ste plaats. Goed, we nog eens een plakker. Ja, daar waren ze goed in.

is altijd vergesteld. Zij in de buurt zijn die Dinky Toys. En ze staan op 16, net als vorig jaar, in deze Radio BNE, Belgische 40. Axel Red is groot bij ons en nog groter in Frankrijk. Dit is België op zijn best. Paske Setwa had ik persoonlijk veel meer gegund. Het is een min 7 geworden, vorig jaar nog op 8. Vandaag wordt het een 15.

0: In het vakantiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug.
1: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
2: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Goodbye bad hair days. Hello stralend Kruidvat voordeel. Nu, veel Elseif shampoo en conditioner. 3 voor maar €12.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Radio BNE.
6: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Nathalie Vermuijten. Brussel staat vandaag helemaal in het teken van de nationale feestdag. Vanmorgen was er al de traditionele Te Deum-viering en over een uur begint het militair en burgerlijk défilé. Maar ook tussendoor valt er van alles te beleven. Op het Koningsplein is er bijvoorbeeld een groot defensiedorp opgesteld. Je kan er kennis maken met de werking van het leger en ook de voertuigen en wapens die ze gebruiken. En dat lokt veel geïnteresseerden.
1: Het is heel tof, heel zonnig en heel wat mensen op de been, gezinnen met kinderen. Dus onze jongens vinden dat fantastisch.
2: Ja, vooral veel mensen die de wapens willen vasthouden. Dat is dus hetgeen waar iedereen het meest geïnteresseerd in is. Ze hangen vast aan de kettingen en er zitten geen kogels in, dus niet zo heel gevaarlijk.
3: Ik denk dat het wel heel belangrijk is om het gewone volk te tonen, dat ze dan ook weten waar het geld van Defensie naartoe gaat.
0: In Turnhout en Bornem in de provincie Antwerpen zijn gisteravond twee steppers zwaar gewond geraakt. In Turnhout botste een vrouw van 34 op een step met een auto. Ze raakte zwaar gewond, maar was niet in levensgevaar. In Bornem was er geen ander voertuig betrokken bij het ongeval. Een stepper van 19 verloor de controle over het stuur en viel. Ook hij werd met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De natuurbranden in de Spaanse provincie Guadalajara hebben nu al bijna 30.000 hectare verwoest. De brand woedt op zo'n 100 kilometer van de hoofdstad Madrid in bergachtig gebied. Zo'n 1200 mensen uit 34 dorpen zijn geëvacueerd. De brand is nog altijd niet onder controle. Het zou de zwaarste brand ooit zijn in die regio. In het zuiden van Spanje, in Andalusië, stierven 2 weken geleden nog 13 mensen bij een hevige natuurbrand, onder wie ook 3 Belgen. Intussen is er opnieuw een hittegolf begonnen in Spanje, de derde al deze zomer. De Franse Rennersvakbond heeft kritiek op de nachtelijke dopingcontroles in de Ronde van Frankrijk. Gisteravond zijn de renners van Red Bull Bora Hansgrohe, de ploeg van Evenepoel, uit bed gehaald voor een controle. Het was toen 10 uur 's avonds, dat is geen ongewoon uur op een rustdag. Maar eerder werden favorieten Vingegaard en Pogacar om 2 en 5 uur 's nachts uit bed gehaald voor een dopingcontrole. En dat kan volgens de vakbond niet. Pascal Chanteur van de Rennersvakbond vraagt meer respect voor de renners. Als er echt vermoedens zouden zijn van vals spelen, dan kan er ingegrepen worden, maar dat was niet het geval, zegt hij.
4: Moi ce que je dis juste aujourd'hui, c'est qu'on respecte un minimum les coureurs et si jamais il y a des présomptions concordantes importantes d'une probable tricherie, qu'on puisse faire le nécessaire, ça me pose aucun problème. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas.
0: Op dit moment zijn de renners bezig aan de 16e etappe, een tijdrit. Zon en wolken en we halen tot 25 graden. Morgen en donderdag blijft het bewolkt en dan is er lokaal ook kans op een bui. Bij maxima tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Dankjewel Nathalie. In Brussel zijn voor de feestelijkheden heel wat straten dicht. Onder meer rond het Warandepark en de Zavel. Deze tunnels bijvoorbeeld, de Tervuren, de Jubelparken, de Bettunnel en de Rijerstunnel richting Centrum zijn gesloten. Ook de Beljaardstraat, de Luxemburgstraat en de Montreuilstraat zijn afgesloten. Op de Kleine Ring in Brussel kan je tussen Troon en Madoux alleen via de tunnels rijden. Er staat een file.
6: Radio Bene, Belgische 40.
7: Peter Hermans.
8: De tijd van je leven. Na, na, na, na.
5: Ah, het is feest vandaag.

Hier is de allerbeste in deze Radio BNE, Belgische 40. Dat weet je even voor vier. De beste is yet to come. Nova Star zakt ermee van 10 naar 14. Het beste moet nog komen, ook in Brussel, met vanavond om 9 uur een fijne show op televisie met optredens van Natalia, Toerist MC, Maxime en Kaat van Stralen en een aantal van hun collega's uit Wallonië, van net over de taalgrens. Bij ons wat minder populair, maar beslist heel mooi. Het komt allemaal live vanuit het Jubelpark. Is dat allemaal te laat om naartoe te gaan? Zeg je van ja, dat défilé en de frieten in het Warandepark zijn voor mij ook voldoende. Kijk dan zeker uit naar de nieuwe drones die Defensie heeft aangekocht. Er wordt dus heel wat afgevlogen vandaag in het défilé. En het allerbelangrijkste is dat het droog blijft bij zo'n 25 graden. Goed op 13 in de Radio BNE Belgische 40. Veel meisjes voor maar één Raymond, dus loer.

0: Volgend jaar zijn de meisjes precies 50 jaar ouder. Ouder dan toen. Remo was 27 toen hij dit opnam. En hij wou dat hij een meisje was. Wel, beste Remo van het Groene Woud, daar kan voor gezorgd worden. De technologie staat niet stil. En de gezondheidszorg ook niet. 19 vorig jaar in de Radio BNE Belgische 40. Vandaag is het dus een 13 geworden.
1: Radio BNE Belgische 40.
2: BRT Radio BNE
1: 12.

Met vallen en opstaan vooruit van 15 naar 12. Wim de Kranen laat Tim los. Johan van Minnen laat ook iemand los. En dan krijg je dit op 11.

0: Inderdaad, maar nu toch niet alleen op 11, net als vorig jaar. En dat is ook helemaal niet radeloos. Zo staat Johan Vermeulen van december tot februari nog 15 keer op het podium met al zijn grootste evergreens. Een aantal van die concerten is al uitverkocht, dus je weet wat te doen als je Johan nog eens aan het werk wil zien. Snel zijn!
1: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Ik heb zin in iets fris.
2: Een pastasalade met pruimtomaten? Want onze Datterino tomaten zijn nu 1 bakje kopen plus 1 gratis.
4: Ja, dat past daar voor mij.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
5: Radio NL. Belgische 40.
6: Ne me quitte pas.
1: 10.
6: Il faut oublier tout. Peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi.

0: ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler, je me cacherai là, à te regarder danser et sourire, et à t'écouter chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
1: BNB, dat staat hier voor Brel en België. Ze laten elkaar niet los, ne me quitte pas. Eén keer gezakt en nog net binnen de top 10. Seven Horses in the Sky, wie verzint het? Wel Fred Becky en de Pebbles. Fred scoorde in volle Beatles-tijd. Seven Horses kon je perfect naast een klepper van de Fab Four leggen. En dat zie je ook hier. Je hebt de Pebbles nog lang niet vergeten. Uit 1969. En op 9 in de Radio BNE.

0: Pebbles, dat was nog die kleine van Fred Flintstone. Juist, ja. 7 vorig jaar, 9 dit jaar. Uit 1969, The Pebbles. Met Seven Horses in the Sky. Even de weg op, geen problemen in Vlaanderen, alleen in Brussel. Daar zijn voor de feestelijkheden heel wat straten dicht. Onder meer rond het Warandenpark en de Zavel in het centrum. Ook deze tunnels kan je, daar kan je niet door. De Tervuren, de Jubelpark en de Wettunnel en de Reijerstunnel richting centrum Brussel. Ook de Beljaardstraat, de Luxemburgstraat en de Montvalierstraat zijn dicht. En op de Kleine Ring kan je tussen Troon en Madoue alleen via de tunnels rijden. Daar staat een file.
1: Radio Bening, Belgische 40.
2: Peter Hermans.
3: VRT Radio Bening.
1: 8.
0: Wat zou Brussel zonder files zijn? Ook op Nationale Feestdag. Met straks om 4 uur het Nationale Defilé. Met veel drones naar het

J'aime la vie van 5 naar 8. Eén keer, ja, één keer is het gelukt, hè. Dit jaar 40 jaar geleden. Eén keer won België het Eurovisie Songfestival met Sandra Kim, een meisje van net geen 14. Nog 6 toppers te gaan en je weet wie de allergrootste Belg van de dag is. Welke artiest je op 1 hebt gestemd in de Radio BNN Belgische 40. Soul Sisters is het.

0: geen eerste, maar gewoon een Nobelprijs voor Clouseau. Net als vorig jaar op 6. Alamo, Tura, Lilian Saint-Pierre, The Wallace Collection of Faya Condios. Dat zijn de 5 beste. Zij strijden straks voor die eerste plaats bij de 40 beste van Belgische makelij. Hier op Radio Bene.
1: Deze zomer op Radio Bene.
2: Als de muren konden praten.
3: Maar jij zit te vroeg, hè? Beter gedaan.
4: Anja Daams komt thuis bij bekend volk en praat met hen in een vertrouwde omgeving.
5: Ik ontvang u met open armen en met een goeie tas koffie.
6: Dag Anja, het is op vierde.
3: Ja, je hebt er echt een goede deur gepakt, want we hebben eigenlijk 2 voordeuren.
7: Kom binnen Anja, kom binnen.
8: Dank je.
1: Hoe gaat het er thuis aan toe bij bekend Vlaanderen?
4: Ontdek het deze zomer, elke dag om 12:00 middags op Radio Bene.
9: Welkom in onze mooie stulp.
10: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Even bollen. Iedereen moet het weten.
13: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.

laatste, dat hebben ze bij de Wallace Collection van de Beatles geleerd. Daydream werd aan het einde van de Golden 60s ook opgenomen in de Abbey Road Studio. De studio van de Beatles. Het mocht wat kosten. En terecht, Daydream verkocht 2 miljoen keer en stond in 20 landen op 1. Wij geven ze de 5. 4 komt van 13. Nog zo'n band met internationaal succes. Van hier tot in Tokio. Vaya con Dios.

0: ondertussen ook al 37 jaar jong. Bijna toch. Ondertussen is er al veel veranderd in de samenleving. What's a woman without a man? Het kan in verschillende vormen tegenwoordig, dat is maar goed ook. Vaya con Dios van 13 naar 4 in onze hele fijne lijst.
1: De tijd van je leven. Radio Bene. Belgische 40. VRT. Radio Bene. 3.

in deze lijst. Ik heb er dus nog twee te gaan in de Radio BNN Belgische 40. Nog even en je weet wie jij op 1 hebt gestemd. De Jans heb je ergens het niet. Ze heeft wel een hele mooie prijs hoor. Ze is onze sterkste klimmer van 20 naar 2. Dat doet

0: allergrootste in de Radio BNE Belgische 40. Jij hebt Salvatore Adamo op een eerste plaats gestemd. Heb je goed gedaan. Onze nummer 2, dat was Lilian Saint-Pierre. Wel zometeen een dubbel goed gezind. Heel veel Lilian Saint-Pierre. Ach, doe jullie voordeel mee. Maak er nog een mooie nationale feestdag van.
1: Ciao. Peter Hermans. Radio
2: BNE. Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot min 70%.
3: Tegels. Natuursteen. Parket. Impermo.
2: Deze zondag extra open. Badkamers in elke stijl voor elk budget. Nu met mega solde. X2O badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
4: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
5: Het is 4:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Nathalie Vermuijten. Op het Paleizenplein in Brussel begint op dit moment het défilé voor de Nationale Feestdag. Het staat in het teken van 80 jaar luchtmacht en marine. De koning en de koningin kijken toe van op een podium samen met politici. Aan het parcours staan ook heel wat toeschouwers en zij weten waarvoor ze gekomen zijn.
6: Ik hoop dat we ondanks onze slechte positie toch wel de straaljagers erin zijn. Hè? Die zouden moeten overvliegen, die gaan rechtdoor, die gaan niet links of rechts. Dus dat zou moeten lukken.
7: Hetgeen dat ik altijd gedaan heb, paracommando. De parajuniors ook. Dat zijn de hoofdpunten voor mij.
8: Het spektakelstuk, denk ik, de luchtmacht. Dus wanneer dat dus de F-16's, de F-35's en zo verder hier zullen overvliegen, denk ik dat dat kippenvel moment wordt.
5: In het provinciaal domein De Gavers in Gerardsbergen in Oost-Vlaanderen geldt tijdelijk een zwem- en vaarverbod omdat er blauwalg in het water zit. De bacterie kan huidirritatie veroorzaken en ook misselijkheid, buikloop- en ademhalingsproblemen. En ook in Gent is blauwalg aangetroffen in de binnenwateren. In Bologna in Italië zijn gisteren tientallen politieagenten gewond geraakt bij een uit de hand gelopen betoging. Die kwam er nadat een man van Marokkaanse afkomst was overleden tijdens een arrestatie door de politie. De man van 42 gedroeg zich agressief en werd door de agenten minutenlang tegen de grond gedrukt. Op beelden van de arrestatie is te horen hoe de man om hulp roept tot hij niet meer beweegt. De Italiaanse premier Meloni veroordeelt het geweld tegen de politie en roept op om de omstandigheden van de dood van de man grondig te onderzoeken. De Amerikaanse president Trump heeft een nieuw invoertarief aangekondigd tegen zijn buurland Canada. Over een maand zal een tax van 50% gelden op een hele reeks Canadese producten, zoals melk, bier en cement. Trump had al met extra handelstarieven gedreigd nadat rook van bosbranden in Canada hinder hadden veroorzaakt in de Amerikaanse stad New York. In de Ronde van Frankrijk zijn de renners bezig aan de 16e etappe, een tijdrit van iets meer dan 26 kilometer. Christophe van der Goor op Remco Evenepoel, is het nog even wachten? Wie zet daar voorlopig de snelste tijd neer?
9: Wel, dat is de Fransman Bruno Armirail en dat is een tijdritspecialist, maar vooral iemand die in dienst moest rijden van Jonas Vingegaard. Maar we weten 2 dagen geleden dat de Deen uit deze Tour is gevallen, letterlijk. En dus krijgen de ploegmaats van Vingegaard de ruimte om voor eigen succes te gaan. Voorlopig beste tijd op naam van die Fransman Bruno Armirail. Maar zoals je terecht opmerkt, de grote kanonnen die moeten dadelijk nog van start gaan na de klok van 5 met in volgorde Lipovic, Seixas, Del Toro, Evenepoel om 5:13 en als laatste om 5:15 Tadej Pogacar.
5: Bedankt Christophe. Zon en wolken en we halen tot 25 graden. Morgen en donderdag blijft het bewolkt en dan is er lokaal ook kans op een bui. Bij maxima tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse Jumbo Mosselen van Boni.
1: Oh, korting op Jumbo Mosselen. Oh ja, met frietjes.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
3: Hoe dat?
2: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
3: Oh, cool.
2: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
4: Goodbye bad hair days. Hello stralend kruidvat voordeel. Nu, veel Elseif shampoo en conditioner...

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

te midden in de Vlaanders. Weggestoken tussen de sparrenbossen ligt er een klein dorpje. Verdeeld in alle kleine boerderijtjes. Uit hier wat groter dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neefest, den dien ze hier doet gerne. Maar ze is hier nog niet staan. Hij heeft er partan een liedje van gemokt. Met huilschoenen woorden. En als dit zoveel voorbij haar deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur.

Maar ja, wat doe je eraan? Zie een zot geweld, dat valt het zomaar niet stil. En elk jaar, met het potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden ze de wilden. En dan is het dan hier stil. Maar zijn vier, dat is ze goed niet te zien. En als de Chauvis voorbij het deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur! Verheur!

en de Jorngeverbaai. En ze wiert zij 29. En ze kwam hier van de messen alleen tussen de velden op een welen. En hij zag er. Dat is nee of dat is nooit, paasje. En ieder tenen. En hij zei bij even. Ik zie je, Geerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

en zo goed geluisterd. En binst, dat zijn mijn toddergaf, schettige zij, met haar gat.

0: Zeg, verdient je badkamer niet meer dan alleen dat extra plantje? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee.
1: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
2: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter. En keramisch parket aan €19,99 per vierkante meter.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Deze zondag extra open.
4: Radio BNE.
5: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: uur. Een goedemiddag, VRT Nieuws met Nathalie Vermuiten. We gaan naar Brussel, waar de nationale feestdag gevierd wordt met het défilé. De bosbrand in de buurt van de Spaanse hoofdstad Madrid raakt maar moeizaam onder controle. En zometeen is het aan Remco Evenepoel in de tijdrit in de Ronde van Frankrijk. Op het Paleizenplein in Brussel is het militair en burgerlijk défilé voor de Nationale Feestdag aan de gang. Het défilé staat in het teken van 80 jaar luchtmacht en marine. De koninklijke familie volgt alles van op een podium samen met politici. Langs het parcours staat het vol met geïnteresseerde toeschouwers. En ook Peter de Kroebele is erbij.
1: Eerst rijdt koning Filip in een tank langs de grote lanen van Brussel voor een troepenschouw met veel mensen langs de kant. En daarna begon het défilé echt, met al snel een hoogtepunt, met het overvliegen van de F-16's en F-35's. Helikopters ook, vrachtvliegtuigen en een gevechtsdrone. En ook een Spitfire, een iconisch gevechtsvliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog. Het eerste vliegtuig dat de luchtmacht 80 jaar geleden in gebruik nam. Daarna gevechtsvoertuigen, voorafgegaan door enkele detachementen van alle geledingen van Defensie. En ook een vertegenwoordiging van de Koninklijke Militaire School. En op dit moment is het kijken naar het burgerlijk défilé met onder meer het Rode Kruis en de civiele bescherming.
0: In de hele hoofdstad valt er van alles te beleven vandaag. Zo is er een groot feest in het Warandepark met muziek, springkastelen, spelletjes en typisch Belgisch eten. Deze mensen komen er met veel plezier mee vieren vandaag.
2: Wij komen België vieren vandaag.
3: Wij zijn naar de feestje.
4: We gaan met de kinderen hier door het park wandelen. We gaan van alles bezoeken en dan straks kustigstje van een défilé meepikken.
5: Waar staat u vooraan?
6: Voor frietjes. Onze Belgische frietjes zijn wereldbekend, hè? Dus daar moeten we van profiteren, zeker vandaag.
5: En gewoon ook genieten van de Belgische sfeer. We zijn één land, Vlamingen en Walen.
7: Goed land, mooi land, ons land. Trots op België.
0: De toeristische sector aan de kust is tevreden over het verlengde weekend. Westtour schat het aantal dagjes toeristen van zaterdag tot vandaag op 425.000. Er waren in die periode ook 950.000 overnachtingen aan de kust. Dat zijn er 250.000 meer dan vorig jaar. Dit jaar was er ook een brugdag en dat is een voordeel, zegt Michel Martens van Westtour.
8: Dat speelt zeker mee. Mensen zoeken wel naar korte verblijven, ook tijdens de vakantieperiode, zoals de tweede verblijvers, die ook nog de kans nemen om een keer naar kust af te zakken, naar hun tweede verblijf. Dus dat speelt zeker mee als een feestdag heel kort op een weekend volgt.
0: Bij een grote natuurbrand op zo'n 100 kilometer van de Spaanse hoofdstad Madrid is al bijna 30.000 hectare afgebrand. Zo'n 1.200 mensen zijn geëvacueerd uit 34 dorpjes in het dunbevolkte bergachtige gebied. De brandweer zegt dat er beterschap op komst is, maar de brand is nog altijd niet onder controle. Intussen is er in de buurt ook een tweede hevige brand uitgebroken, zegt correspondent Sven Tuitens.
9: Sinds gisteren is er op 130 kilometer vandaar in Cellas een tweede brandwaard ontstaan. Een brand die hevig brandt, omdat er staat een heel sterke noordoostenwind. En daarbij is de brand ontstaan in een dennenbos, dus heel ontvlambaar. En daar zijn ze dus gisteren mee begonnen. Ganse nacht hebben ze eraan gewerkt. En vandaag proberen ze die brand nog onder controle te krijgen.
0: In de Noord-Italiaanse stad Bologna zijn gisteren tientallen politieagenten gewond geraakt bij een uit de hand gelopen betoging. Die kwam er uit protest tegen een gewelddadige arrestatie. Een man van 42 van Marokkaanse afkomst overleed nadat hij zich agressief had gedragen, waarop agenten hem minutenlang tegen de grond drukten. Op beelden van de arrestatie is te horen hoe de man om hulp roept tot hij niet meer beweegt. De Italiaanse premier Meloni veroordeelt het geweld tegen de politie en roept op om de omstandigheden van de dood van de man grondig te onderzoeken. De Amerikaanse president Trump heeft een nieuw invoertarief aangekondigd tegen zijn buurland Canada. Over een maand zal een tax van 50% gelden op een hele reeks Canadese producten, zoals melk, bier en cement. Trump had al met extra handelstarieven gedreigd nadat rook van bosbranden in Canada hinder hadden veroorzaakt in de Amerikaanse stad New York. In de Ronde van Frankrijk zijn de renners bezig aan de 16e etappe. Een tijdrit van goed 26 kilometer is dat. Christophe van der Goor, het is bijna aan Remco Evenepoel.
10: Ja, nog een kleine 8-9 minuten en hij is zich volop nog aan het opwarmen naast het podium. Paraplu boven het hoofd, gedragen door een verzorger. Net zoals in de Formule 1, om nog eventjes in de schaduw te kunnen blijven. En dadelijk te beginnen aan zijn tijdrit. Net zoals Tadej Pogacar, die start 2 minuten na onze landgenoot. Intussen in Thonon-les-Bains aan de leiding een ploegmaat van Remco Evenepoel aan de leiding, de Italiaan Matteo Cattaneo. Hij heeft 5 seconden sneller gereden over de 26 kilometer dan de Nederlander Tijmen Arendsman, die 15 seconden te laat kwam op het startpodium.
0: Bedankt, Christophe. Vanavond brede opklaringen, vannacht meer wolken en minima tussen 13 en 16 graden. Morgen bewolkt en kans op een bui bij 22 graden. Ook donderdag lokaal een bui. In de namiddag klaart het wel wat op, 24 graden dan. En vrijdag zonnig en tot 25 graden. We begonnen dit nieuws in Brussel, waar de nationale feestdag volop gevierd wordt. Er is voor ieder wat wils, van het militair en burgerlijk defilé op het Paleizenplein tot een volksfeest in het Warandepark. Je kan alles volgen op VRT Canvas en vrtnieuws.be.
11: Radio Bene.
12: Radio Bene, goed gezind.

0: Zeg, is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een geurkaars? Profiteer nu in juli van de mega solde bij X2O badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O badkamers, dubbel zo blij mee.
1: VRT Radio BNE Live.

0: Borre zijn we er voor het leven, ook tijdens de solden.
1: Hoe dat?
0: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh, cool.
0: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.

Vertrouw op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen.

0: badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot -70%.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Deze zondag extra open.
3: Radio BNE.
4: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: 6 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Nathalie Vermuiten. Remco Evenepoel maakt zijn favoriete rol waar en wint de tijdrit in de Tour. En in Brussel is de nationale feestdag gevierd met het défilé. Remco Evenepoel heeft de 16e rit in de Ronde van Frankrijk gewonnen. In een tijdrit van goed 26 kilometer was de wereldkampioen tijdrijden 28 seconden sneller dan gele trui Tadej Pogacar. Christophe van der Goor stond opnieuw geen maat op Evenepoel.
1: Dat klopt, dit was een van de beste tijdritten ooit van Remco Evenepoel. Hè. De drievoudige wereld- en olympisch kampioen verpulverde de tegenstand. Behalve Tadej Pogacar, ook al moest de gele truidrager een halve minuut toegeven op onze landgenoot. Na vorige zondag is dit ook zijn tweede ritoverwinning op een rij. En het was bovendien van Rudy Matthijs in 1985 geleden dat een Belg nog eens een toerrit kon winnen op de nationale feestdag. Florian Lipovits, medekopman in het Duitse team van Evenepoel, kwam zwaar ten val en moest opgeven na Jonas Vingegaard zondag. Een tweede klasse mensman dus die de Tour moet verlaten. Pogacar blijft uiteraard leider. Evenepoel komt steviger op de tweede plaats.
0: Dankjewel Christophe. En Evenepoel genoot van zijn zege op deze nationale feestdag.
2: It's amazing. It was a very nice TT. A lot of people on the side of the road. My whole family from both sides being here. My parents came just today. My wife is here with her parents and the siblings as well. And also on the Belgian National Day is pretty special.
0: Op het Paleizenplein in Brussel is het militair en burgerlijk défilé gehouden ter ere van de nationale feestdag. Het défilé stond in het teken van 80 jaar luchtmacht en marine. De koninklijke familie volgde alles van op een podium samen met politici. En langs het parcours stond het vol met geïnteresseerde toeschouwers. En Peter de Kroebele was er ook bij.
3: Eerst deed koning Filip in een tank langs de grote lanen van Brussel een troepenschouw. En daarna begon het défilé echt. Met al snel een hoogtepunt met het overvliegen van F-16's en F-35's. En ook een Spitfire, een iconisch gevechtsvliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog. Het eerste vliegtuig dat de luchtmacht 80 jaar geleden in gebruik nam. Daarna gevechtsvoertuigen, detachementen van land- en luchtmacht en marine, naast veel andere diensten van defensie. In het burgerlijk gedeelte van het défilé zetten onder meer het Rode Kruis, de ontmijningsdienst Dovo en de politie in de kijker. En wat vonden de toeschouwers ervan?
4: Het is prachtig. Ik ben ongelooflijk trots en blij om Belg te zijn. Maar ik vrees dat ik toch liever een Europees leger zou hebben en onze centen wat beter besteden. Maar goed.
5: Ik vind het indrukwekkend.
6: Ik vind het heel mooi. Wat dat we allemaal hebben in België, van militaire voertuigen. Ze marcheren ook heel goed, ze blijven wel altijd in de maat en zo.
0: Overal in de hoofdstad valt er van alles te beleven vandaag. Zo is er een groot feest in het Warandepark met muziek, springkastelen, spelletjes en typisch Belgisch eten. Deze mensen komen er met veel plezier mee vieren.
7: Ah, jij hebt echt iets Belgisch vast.
8: Typisch Belgisch vast, ja. De wafels, hè, van België. Super lekker met chocolade. We gaan er enorm van genieten.
9: We gaan van alles doen. We gaan een beetje wandelen, een beetje genieten van het mooie weer met de kindjes.
10: We gaan naar het défilé kijken. We gaan een pintje drinken. We gaan nog een pintje drinken.
11: We hebben thuis onze vlag hangen. We gaan Belgisch eten. We gaan naar het park. We doen al wat we kunnen. Dus dat is ook fritten, hè. Mosselen, dat weten we nog niet.
0: En straks is er op het Vossenplein Resto Nationaal, waar duizenden Brusselaars en bezoekers samen aan tafel gaan. En voor het eerst eet ook de koninklijke familie mee. De toeristische sector aan de kust is tevreden over dit verlengde weekend. Westtour schat het aantal dagjes toeristen van zaterdag tot vandaag op 425.000. Er waren in die periode 950.000 overnachtingen aan zee. Dat zijn er 250.000 meer dan vorig jaar. Bij een grote natuurbrand op zo'n 100 kilometer van de Spaanse hoofdstad Madrid is al bijna 30.000 hectare afgebrand. Zo'n 1.200 mensen zijn geëvacueerd uit 34 dorpjes in het dunbevolkte bergachtige gebied. De brandweer zegt dat er beterschap op komst is, maar het vuur is nog altijd niet onder controle. En intussen is er in de buurt ook een tweede hevige brand uitgebroken, zegt correspondent Sven Tuitens.
12: Sinds gisteren is er 130 kilometer vandaar in Celas een tweede brandwaard ontstaan. Een brand die hevig brandt, omdat er staat een heel sterke noordoostenwind. En daarbij is de brand ontstaan in een dennenbos, dus heel ontvlambaar. En daar zijn ze dus gisteren mee begonnen. Ganse nacht hebben ze eraan gewerkt. En vandaag vandaag proberen ze die brand nog onder controle te krijgen.
0: In Hongarije heeft justitie een opvallende actie ondernomen tegen de partij van oud-premier Viktor Orbán. Rechercheurs vielen binnen bij het datacentrum van Fidesz in een onderzoek naar corruptie. Meer uitleg door correspondent Stefan Bos vanuit Boedapest.
13: Rechercheurs van het Openbaar Ministerie vielen onverwacht binnen bij het datacentrum van Fidesz. Volgens de partij van oud-premier Viktor Orbán wilden zij alle digitale communicatie en gegevens in beslag nemen. Fidesz noemt de actie ongekend sinds het einde van het communisme in 1990 en spreekt van politieke intimidatie. Het Openbaar Ministerie bevestigde een onderzoek naar vermoedelijk wanbeheer en andere misdrijven rond het Nationaal Cultuurfonds. In verband met die zaak werd eerder al een voormalige Fidesz-burgemeester gearresteerd. De zaak draait om ongeveer 42 miljoen euro aan cultuursubsidies die volgens justitie onrechtmatig zouden zijn verdeeld onder aanhangers van Fidesz.
0: Vanavond brede opklaringen, vannacht meer wolken en minima tussen 13 en 16 graden. Morgen bewolkt en kans op een bui bij 22 graden. Ook donderdag lokaal een bui. In de namiddag klaart het wel wat op, 24 graden dan. In de Ronde van Frankrijk heeft Remco Evenepoel zijn favoriete rol kunnen waarmaken. Hij was de snelste in de tijdrit en pakt bijna een halve minuut op gele trui Tadej Pogacar. Het was 41 jaar geleden dat een Belg de rit in de Tour won op de nationale feestdag. Meer in de app van Sporza en op vrtnieuws.be.

0: Sparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
2: Manutan, Manutan.
1: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
2: Manutan, Manutan.
1: Bestel op manutan.be.

toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse jumbo-mosselen van Boni.
1: Oh, korting op jumbo-mosselen. Oh ja, met frietjes.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Nathalie Vermuijten. Remco Evenepoel heeft de 16e etappe in de Ronde van Frankrijk gewonnen. In een tijdrit van iets meer dan 26 kilometer was hij 28 seconden sneller dan gele trui Tadej Pogacar. Een verslag van Christophe van der Goor.
1: Dit was een van de beste tijdritten ooit van Remco Evenepoel. De drievoudige wereld- en olympisch kampioen verpulverde de tegenstand. Zelfs Tadej Pogacar moest een halve minuut toegeven. Na vorige zondag is dit de tweede ritoverwinning op een rij voor Evenepoel. En voor het eerst sinds 85 heeft een Belg nog eens kunnen winnen in de Tour op de nationale feestdag. Florian Lipovits, medekopman in het Duitse team van Remco Evenepoel, kwam zwaar ten val en moest opgeven na Jonas Vingegaard, een tweede klasse mensman dus die de Tour moet verlaten. Pogacar blijft wel leider, stevig. Evenepoel komt dan weer veel beter op die tweede plaats.
0: Evenepoel is blij met zijn zege, maar hij zit ook in met zijn ploegmaat Florian Lipovits. Die viel en moest opgeven.
2: Tevreden met wat ik heb gedaan, maar ik denk een negatief puntje dat Lipo uitvalt. Dat werd mij gezegd aan de meet, dus ja, heel jammer dat gebeurt. En gewoon voor mezelf super content. Ja. Mooie dag, goed gevoel en perfect klimgereden ook. Ja.
0: Op het Paleizenplein in Brussel is het militair en burgerlijk défilé gehouden ter ere van de Nationale Feestdag. Het défilé stond in het teken van 80 jaar luchtmacht en marine. Voor de toeschouwers was het een hele belevenis.
3: Het is prachtig. Ik ben ongelooflijk trots en blij om Belg te zijn. Maar ik vrees dat ik toch liever een Europees leger zou hebben en onze centen wat beter besteden. Maar goed.
4: Ik vind het indrukwekkend. Alleen de luchtmacht, laten we zeggen, dat is een beetje minder uitgevallen dan ik gedacht had.
5: Ik vind het heel mooi wat dat we allemaal hebben in België van militaire voertuigen. Ze marcheren ook heel goed, ze blijven wel altijd in de maat en zo.
0: En vanavond is er ook Resto Nationaal op het Vossenplein, waar duizenden Brusselaars en bezoekers samen aan tafel schuiven. Voor het eerst eet ook de koninklijke familie mee. En ook mensen die het niet breed hebben zijn welkom, zegt organisator Frank Antierens.
6: We vonden dat het absoluut noodzakelijk was dat de mensen die het minder goed hebben, de kansarme mensen, dat die ook zouden kunnen meegenieten van het feest. En daarom delen we 350 maaltijden uit aan die mensen die dan gekozen worden door de caritatieve instellingen uit de buurt. En ja, die mensen die hebben dan een ticketje en die mogen meegenieten.
0: En in Hongarije heeft justitie een inval gedaan bij het datacentrum van de Fidesz-partij van oud-premier Viktor Orbán. Volgens Fidesz wilden rechercheurs alle digitale communicatie en gegevens van de partij in beslag nemen. De partij spreekt van politieke intimidatie. Het Openbaar Ministerie bevestigt dat de actie deel uitmaakt van een onderzoek naar vermoedelijk wanbeheer rond het Nationaal Cultuurfonds. Daar zou zo'n 42 miljoen euro aan cultuursubsidies mogelijk onterecht zijn verdeeld. Vanavond brede opklaringen, vannacht meer wolken en minima tussen 13 en 16 graden. Morgen bewolkt en kans op een bui bij 22 graden. Ook donderdag lokaal een bui. In de namiddag klaart het wel wat op. 24 graden dan. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. Min 55% op trostomaten.
1: Min 55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Joehoe! Grijp de Swisssense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swisssense.

Slechts één lijf, het mijne gebruik ik al geruime tijd. Slechts één leven en dat leef ik graag. Wat er dan gebeurt is nog maar de vraag.

0: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Even bollen. Iedereen moet het weten.
2: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
3: Radio BNE.
4: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: 14 nieuws met alert korten. De christelijke en socialistische vakbonden dreigen met nieuwe acties na de zomer. Wanneer die er zullen komen en hoe die eruit zullen zien, een staking of betoging bijvoorbeeld, is nog niet bekend. De bonden verzetten zich tegen het beleid van de federale regering. Ze vinden dat de koopkracht te hard onder druk staat en waarschuwen ook onder meer voor besparingen in de gezondheidszorg. In de buurt van Bordeaux in het zuidwesten van Frankrijk zijn twee brandweermannen gestorven tijdens een interventie. Er brak vuur uit op een stuk grond met gras en bomen, niet ver van de luchthaven van Bordeaux. En het vuur sloeg al snel over op een naburig bedrijfsgebouw. Bij het blussen van dat gebouw liep het om een nog onduidelijke reden mis en zijn de twee brandweermannen omgekomen. Spoorbedrijf Deutsche Bahn wil vanaf oktober een alcoholverbod in alle Duitse treinstations. Dat zijn er zo'n 5400. Het verbod zal gelden op perrons en in stationshallen. In 30 grote stations, zoals Hamburg, Keulen en München, bestaat die regel al. Het spoorbedrijf wil zo zorgen voor meer orde en veiligheid op stations en in treinen. De rechtstreekse aanleiding is een zwaar incident afgelopen weekend. Een dronken passagier sloeg en schopte een spoormedewerker en duwde hem uit een rijdende trein. De man is daarbij ernstig gewond geraakt. In stations, restaurants en cafés blijft alcohol wel toegestaan. Remco Evenepoel heeft de tijdrit in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Zijn tweede ritzege op rij deze Tour. En voor het eerst in 41 jaar wint een Belg nog eens een toerrit op de nationale feestdag. De wereldkampioen tijdrijden had een kleine halve minuut voorsprong op gele trui Pogacar. Evenepoel is blij met zijn zege, maar zit ook in met zijn ploegmakker Florian Lipovits. Die viel en moest opgeven.
1: Tevreden met wat ik heb gedaan, maar... Ik denk een negatief puntje dat Lipo uitvalt. Dat werd mij gezegd aan de meet. Dus ja, heel jammer dat gebeurt. En gewoon voor mezelf super content. Ja. Mooie dag, goed gevoel en perfect klimgereden ook. Ja.
0: En tot Tadej Pogacar had mooie woorden over voor Evenepoel.
2: Obviously, I wanted to go for the win, but yeah, Remco is a world champion, Olympic champion, European champion, all in on the TT, and yeah, chapeau to him. He what a brilliant ride he has now.
0: En vanavond brede opklaringen. Vannacht meer wolken en minima tussen 13 en 16 graden. Morgen bewolkt en kans op een bui bij 22 graden. Ook donderdag lokaal een bui. In de namiddag klaart het wel wat op. 24 graden dan. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: VRT Radio BNE Live. I ain't gonna do nothing.

0: Weer een goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. Rond deze tijd start in het Brusselse Jubelpark de Belgian Party. Dat is met optredens van onder meer Natalia, Toerist Lemsi, Kaat van Stralen en Camille Yembe. De Belgian Party sluit de festiviteiten rond de Nationale Feestdag straks af met ook nog een lasershow en vuurwerk. Nadien zijn er nog enkele korte optredens van onder meer Milk Inc. en Netsky. Leden van de koninklijke familie waren vanavond ook in de Brusselse wijk Marolle, waar ze samen met zo'n 2000 inwoners van het Resto Nacional. Op het menu stonden mosselen met friet voor de symbolische prijs van 1 euro. Op die manier worden ook mensen die het financieel niet zo breed hebben bij de 21 juli festiviteiten betrokken. Bij huiszoekingen op verschillende plaatsen in Nederland heeft de politie vandaag computerservers in beslag genomen van de pornosite Motherless. Dat gebeurde onder meer in Amsterdam en Rotterdam. De site wordt onderzocht omdat er beelden van misbruik op te zien zijn. Het zou kunnen gaan om kinderporno en beelden van misbruik van gedrogeerde vrouwen. Er is voorlopig niemand gearresteerd. Het gaat om een internationaal onderzoek waar ook Europol aan meewerkt. Motherless werd in mei ook al een tijd offline gehaald bij een verkennend onderzoek. De Canadese premier Mark Carney en de Amerikaanse president Donald Trump gaan de komende weken intensieve gesprekken houden over handelskwesties. Dat heeft Carney vanavond gezegd, nadat eerder vandaag president Trump aankondigde een invoertax van 50% te gaan heffen op een hele reeks Canadese producten, zoals melk, bier, wijn en cement. Maar nu komen er dus nieuwe onderhandelingen, zegt Carney.
1: I spoke with President Trump earlier this morning. We agreed to intensify negotiations in the coming weeks. This is part of a negotiation, so the first objective is to get a comprehensive agreement that benefits obviously both countries.
0: En de dodental na de scheepsramp voor de kust van Guyana, een land in het noorden van Zuid-Amerika, is opgelopen tot 41. De overheid maakte zo net bekend dat er nog eens 14 lichamen geborgen zijn. Een ferry kapseisde gisteren, 60 mensen konden meteen gered worden. Er zijn nu nog wel meer dan 60 opvarenden vermist. De ferry was onderweg van de hoofdstad Georgetown aan de kust naar het binnenland van Guyana. De overheid heeft een onderzoek geopend omdat een deel van de opvarenden niet op de passagierslijst stond. Vanavond krijgen we brede opklaringen. Vannacht dan weer meer wolken en minima tussen 13 en 16 graden. Morgen bewolkt en kans op een bui bij 22 graden. En ook donderdag is er lokaal een bui mogelijk. In de namiddag klaart het wel op dan tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: in Bermo.
1: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
2: VRT Radio BNE Live.

0: Het is 10:00 in een goeie avond, 14 nieuws met Aleid de Kort. Op het strand van De Haan is een jongen van 14 gereanimeerd nadat hij onder het strandzand bedolven raakte. De jongen had zelf een put gegraven, maar die stortte in. En daardoor kwam hij onder het zand terecht. Strandredders en hulpdiensten waren snel ter plaatse en konden de jongen snel bevrijden. Hij is wel gereanimeerd. De Vereniging van Kustredders waarschuwt dat het graven van grote putten gevaarlijk kan zijn, zeker nu door de lange droogteperiode het zand onstabiel is. Daardoor kunnen wanden van een put plots en snel instorten. Frankrijk verbiedt als eerste Europees land het gebruik van sociale media voor jongeren en kinderen onder de 15 jaar. Het Franse parlement heeft vanavond de wet hierover goedgekeurd. Meer uitleg door Frank Renaud.
1: President Macron wilde dat Frankrijk een voorloper zou worden. En dat is gebeurd. De Franse Assemblée heeft nu een wetsvoorstel aangenomen dat sociale media verplicht om een leeftijdscontrole voor gebruikers in te voeren. En wie jonger is dan 15, mag er niet op. Sociale mediabedrijven die niet meewerken, kunnen beboet worden. Australië was vorig jaar het eerste land ter wereld met een soort gelijkverbod. Frankrijk is nu het eerste land in Europa dat het ook doet. Het verbod gaat per september in voor nieuwe accounts op sociale media. Bestaande accounts van Franse jongeren onder de 15 zullen uiterlijk 1 januari volgend jaar allemaal zijn verwijderd. Het gaat om bijvoorbeeld Facebook, TikTok en Instagram. Voor hybride platforms zoals WhatsApp en YouTube gelden andere en minder strenge regels.
0: De Canadese premier Carney en de Amerikaanse president Trump gaan de komende weken intensieve gesprekken houden over handelskwesties. Dat heeft Carney vanavond gezegd nadat eerder vandaag president Trump aankondigde een invoertaks van 50% te gaan heffen op een hele reeks Canadese producten, zoals melk, bier, wijn en cement. Maar nu komen er dus nieuwe onderhandelingen, zegt Carney.
2: I spoke with President Trump earlier this morning. We agreed to intensify negotiations in the coming weeks. This is part of a negotiation, so the first objective is to get a comprehensive agreement that benefits obviously both countries.
0: De dodentol na de scheepsramp voor de kust van Guyana, een land in Zuid-Amerika, is opgelopen tot 41. De overheid maakte vanavond bekend dat er nog eens 14 lichamen geborgen zijn. Een ferry kapseisde gisteren, 60 mensen konden gered worden. Er zijn nu nog zo'n 65 opvarenden vermist. De ferry was onderweg van de hoofdstad Georgetown aan de kust naar het binnenland van Guyana. De overheid heeft een onderzoek geopend omdat een deel van de opvarenden niet op de passagiers lijst stond. Spoorbedrijf Deutsche Bahn wil vanaf oktober een alcoholverbod in alle Duitse treinstations. Dat zijn er zo'n 5.400. Het verbod zal gelden op perrons en in stationshallen. In 30 grote stations, zoals Hamburg, Keulen en München, bestaat die regel al. Het spoorbedrijf wil op deze manier zorgen voor meer orde en veiligheid op stations en ook in treinen. De rechtstreekse aanleiding is een zwaar incident afgelopen weekend. Een dronken passagier sloeg en schopte toen een spoormedewerker en het duwde hem ook uit een rijdende trein. De man is daarbij ernstig gewond geraakt. En het geboortehuis van Adolf Hitler in het Oostenrijkse Braunau is omgevormd tot politiekantoor. Het wordt morgen officieel ingehuldigd. Het huis was jarenlang in privébezit, maar na een jaarlange juridische strijd werd het in 2017 onteigend en dus overheidseigendom. Een commissie van experten adviseerde het gebouw niet te slopen of om te vormen tot een museum, maar het een nieuwe functie als politiekantoor te geven. Het geboortehuis van de nazi-dictator trekt al jaren neonazi's en sympathisanten van Hitler aan. Met een nieuwe functie als politiekantoor hoopt het stadsbestuur van Braunau dat voortaan te vermijden. Eerst nog helder, later vannacht wolken. Temperaturen tussen 6 graden in de Ardennen en 16 elders. Morgen veel wolken met kans op wat lichte regen en dan tot 22 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.

14 Nieuws met Alain de Korte. Op het strand van De Haan is een jongen van 14 gereanimeerd nadat hij onder het strandzand bedolven raakte. De jongen had zelf een put gegraven, maar die stortte in. En daardoor kwam de jongen onder het zand terecht. Strandredders en hulpdiensten waren snel ter plaatse en konden hem snel bevrijden. De jongen is wel gereanimeerd. De Vereniging van Kustredders waarschuwt dat het graven van grote putten gevaarlijk kan zijn. Zeker nu, door de lange droogteperiode, het zand onstabiel is. Daardoor kunnen wanden van een put plots en snel instorten. Nadat de Verenigde Staten hun aanvallen op Iran hervatten begin vorige week, zijn de energieprijzen op de internationale markten opnieuw fors gestegen. Gas bijvoorbeeld is zo'n 20% duurder geworden en vandaag ging de prijs van een vat ruwe olie opnieuw voorbij de $90. Het zijn de hoogste prijzen sinds half maart. De Amerikaanse minister van Defensie Hegseth maakte vanavond ook bekend dat de oorlog met Iran de Amerikaanse belastingbetaler al zo'n $37 miljard heeft gekost. In Oekraïne heeft president Zelensky de opperbevelhebber van het leger, Oleksandr Sirski, ontslagen. Vorige week was ook de populaire minister van Defensie, Fedorov, de laan uitgestuurd. Dat laatste ontslag zorgde voor heel wat straatprotesten in verschillende Oekraïnse steden de voorbije dagen tegen Zelensky en ook om het ontslag van Sirski te eisen. Volgens verschillende media in Oekraïne was er een conflict tussen Sirski en Fedorov. Vanavond is dan ook de legerchef uiteindelijk ontslagen. Zelensky heeft meteen ook een vervanger aangeduid. En voor de kust van Mauritanië in West-Afrika is een boot op drift gevonden met tientallen lichamen. Volgens officiële bronnen is er sprake van zeker 140 doden en vermisten ook. De boot was vertrokken in Gambia met tientallen vluchtelingen aan boord richting de Canarische eilanden. De brandstof raakte op, waardoor de boot op drift raakte en al enkele weken rondtopperde. De hulpdiensten troffen uiteindelijk ook nog 37 mensen levend aan. Er was maar voedsel en water aan boord voor 10 dagen. Vele slachtoffers zijn wellicht dus omgekomen door ondervoeding en ontbering. De route van West-Afrika richting de Canarische eilanden om vanuit Afrika de Europese Unie te bereiken is een van de meest gevaarlijke. Er sterven jaarlijks honderden, mogelijk duizenden mensen. Eerst nog helder, later vannacht wolken. Temperaturen tussen 6 graden in de Ardennen en 16 elders. Morgen veel wolken met kans op wat lichte regen en dan tot 22 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.

0: precies middernacht. Een heel goede avond, 14 uur met Alain de Korte. In Oekraïne heeft president Zelensky de opperbevelhebber van het leger, Oleksandr Sirski, ontslagen. Vorige week was ook de populaire minister van Defensie Fedorov de laan uitgestuurd. Dat laatste ontslag zorgde voor heel wat straatprotesten in verschillende Oekraïnse steden tegen Zelensky en ook om het ontslag van Sirski te eisen. Volgens verschillende media in Oekraïne was er een conflict tussen de twee. Vanavond is dan ook de legerchef ontslagen. Zelensky heeft meteen ook een vervanger aangeduid. Frankrijk heeft als eerste land in Europa een officiële wet aangenomen die sociale media verbiedt voor kinderen. Franse tieners mogen pas vanaf hun 15e op bijvoorbeeld Snapchat en TikTok. Meer uitleg door Frank Renaud vanuit Frankrijk.
1: President Macron wilde dat Frankrijk een voorloper zou worden. En dat is gebeurd. De Franse Assemblée heeft nu een wetsvoorstel aangenomen dat sociale media verplicht om een leeftijdscontrole voor gebruikers in te voeren. En wie jonger is dan 15, mag er niet op. Sociale mediabedrijven die niet meewerken, kunnen beboet worden. Australië was vorig jaar het eerste land ter wereld met een soort gelijkverbod. Frankrijk is nu het eerste land in Europa dat het ook doet. Het verbod gaat per september in voor nieuwe accounts op sociale media. Bestaande accounts van Franse jongeren onder de 15 zullen uiterlijk 1 januari volgend jaar allemaal zijn verwijderd. Het gaat om bijvoorbeeld Facebook, TikTok en Instagram. Voor hybride platforms zoals WhatsApp en YouTube gelden andere en minder strenge regels.
0: Nadat de Verenigde Staten hun aanval op Iran hervatten begin vorige week, zijn de energieprijzen op de internationale markt opnieuw fors gestegen. Gas bijvoorbeeld is zo'n 20% duurder geworden en vandaag ging de prijs van een vat ruwe olie opnieuw voorbij de $90. Het zijn de hoogste prijzen sinds half maart. De Amerikaanse minister van Defensie Hegseth maakte vanavond ook bekend dat de oorlog met Iran de Amerikaanse belastingbetaler voorlopig al zo'n $37 miljard heeft gekost. En de kersverse Britse premier Burnham geeft de Verenigde Staten vanaf nu de toestemming om Britse legerbasis te gebruiken om operaties in Iran uit te voeren. Dat melden verschillende Amerikaanse media vanavond. Zijn voorganger Keir Starmer deed dat niet en dat leverde hem bakkritiek op van president Trump. De festiviteiten rond de Nationale Feestdag bij ons zijn vanavond afgerond met heel wat optredens tijdens de Belgian Party in het Brusselse Jubelpark. Er daagden duizenden toeschouwers op.
2: Het is tof, iedereen is samen, we drinken bier en alles gaat goed.
3: Ja, ik hou van Belgische liedjes, alle, veel, heel veel artiesten. Ja.
4: België is toch een mooi land, de rood, geel, zwart. Hop, België! Ja. Zwart, geel, rood, hè? Ja, zwart, geel, rood. Allemaal hetzelfde.
0: Na de optredens van de Belgische artiesten was er zo net ook nog een lasershow en een afsluitend vuurwerk. En een groep studenten van de Technische Universiteit Eindhoven in Nederland heeft een allereerste ambulance ontwikkeld die rijdt op zonne-energie. Het gaat om een prototype. De studenten hopen dat er een commerciële partner gevonden wordt die de ambulance of mobiele minikliniek ook op grotere schaal wil ontwikkelen. Want dit zou wel een verschil kunnen maken, onder meer in Afrika. Dat zegt Femke Maurits van de gezondheidsorganisatie Amref Health Africa.
5: Hier zit alles in wat in een ambulance en ook in een mobiele kliniek zou zitten. In veel landen is de afstand tot zorg fysiek heel groot. Met deze zonne-aangedreven ambulance of mobiele kliniek kunnen we die afstand een stuk kleiner maken en kunnen we er ook voor zorgen dat we niet langer compleet afhankelijk zijn van bronnen zoals elektriciteit en benzine die vaak schaars en te duur zijn.
0: Eerst nog helder, later vannacht wolken. Temperaturen tussen 6 graden in de Ardennen en 16 elders. Morgen veel wolken met kans op wat lichte regen en dan tot 22 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.

0: Het is 1 uur. Goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matthijn. De oorlog in het Midden-Oosten heeft de Verenigde Staten al zeker 37,5 miljard dollar gekost. Dat heeft de Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth bekendgemaakt in de Amerikaanse Senaat.
1: The estimate we have as of today is 37.5 billion. Some of that number captures additional O&M, mill pay and other that would be anticipated through the fiscal year. So some of that anticipates what cost would be going out in the future as well.
0: Hegseth moest voor de Senaat verschijnen omdat hij een nieuw budget van zo'n 67 miljard dollar vraagt om de gevechten voor te kunnen zetten. Volgens experten zouden de werkelijke kosten van het conflict veel hoger liggen. Zo werd berekend dat de Verenigde Staten zo'n 890 miljoen dollar per dag betaalden voor de oorlog. De totale kostprijs vorige maand zou al zeker 40 miljard dollar geschat worden, liever. De Oekraïense president Zelensky heeft de opperbevelhebber van het Oekraïense leger ontslagen. Zo'n ontslag volgt op dat van de Oekraïense minister van Defensie Fedorov vorige week. Het ontslag van Fedorov leidde tot heel wat protest in verschillende steden. De minister was namelijk erg populair bij de Oekraïense bevolking. Maar volgens verschillende media zou er een conflict geweest zijn tussen hem en de opperbevelhebber van het leger. Heel wat actievoerders eisten daarom ook zijn ontslag en dat is nu dus gebeurd. Frankrijk wordt het eerste land in Europa waar sociale media worden verboden voor kinderen. Er is daarover een officiële wet aangenomen. Franse kinderen zullen pas vanaf hun 15e sociale media mogen gebruiken. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
2: President Macron wilde dat Frankrijk een voorloper zou worden. En dat is gebeurd. De Franse Assemblée heeft nu een wetsvoorstel aangenomen dat sociale media verplicht om een leeftijdscontrole voor gebruikers in te voeren. En wie jonger is dan 15, mag er niet op. Sociale mediabedrijven die niet meewerken, kunnen beboet worden. Australië was vorig jaar het eerste land ter wereld met een soort gelijkverbod. Frankrijk is nu het eerste land in Europa dat het ook doet. Het verbod gaat per september in voor nieuwe accounts op sociale media. Bestaande accounts van Franse jongeren onder de 15 zullen uiterlijk 1 januari volgend jaar allemaal zijn verwijderd. Het gaat om bijvoorbeeld Facebook, TikTok en Instagram. Voor hybride platforms zoals WhatsApp en YouTube gelden andere en minder strenge regels.
0: En de Nationale Feestdag is de voorbije avond afgesloten met een lasershow, vuurwerk en verschillende optredens in het Brusselse Jubelpark. Er waren duizenden toeschouwers.
3: Christophe, iedereen is samen. We drinken bier en alles gaat goed.
4: Ja, ik hou van Belgische liedjes. Alle, veel, heel veel artiesten. Ja.
5: België is toch een mooi land. De rood, geel, zwart. Hop, België! Ja. Zwart, geel, rood. Hè. Ja, zwart, geel, rood. Allemaal hetzelfde.
0: En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tot 16 graden. Na de ochtend bewolkt weer met lokaal kans op wat lichte regen. Temperaturen dan tot 22 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: is 2 uur. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Mattijn. De oorlog in het Midden-Oosten heeft de Verenigde Staten al zeker 37,5 miljard dollar gekost. Dat heeft de Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth bekendgemaakt in de Amerikaanse Senaat.
1: The estimate we have as of today is 37.5 billion. Some of that number captures additional O&M, mill pay and other that would be anticipated through the fiscal year. So some of that anticipates what costs would be going out in the future as well.
0: Hegseth moest voor de Senaat verschijnen omdat hij een nieuw budget van zo'n 67 miljard dollar vraagt om de gevechten voor te kunnen zetten. Volgens experten zouden de werkelijke kosten van het conflict veel hoger liggen. Zo werd berekend dat de Verenigde Staten zo'n 890 miljoen dollar per dag betaalden voor de oorlog. De totale kostprijs vorige maand zou al zeker op 40 miljard dollar geschat worden. Het Amerikaanse leger is intussen begonnen met een nieuwe reeks aanvallen op verschillende doelen in Iran. Het is al de 11e nacht op rij dat er bombardementen worden uitgevoerd. Bij tegenaanvallen van het Iraanse leger vorige week vrijdag op een Amerikaanse basis in Jordanië zou nog een derde Amerikaanse soldaat om het leven zijn gekomen. Het Amerikaanse leger heeft dat nieuws nu pas bevestigd. Bij het conflict in het Midden-Oosten zijn in totaal nu al 18 Amerikaanse soldaten gedood. Frankrijk wordt het eerste land in Europa waar sociale media worden verboden voor kinderen. Er is daarover een officiële wet aangenomen. Franse kinderen zullen pas vanaf hun 15e sociale media mogen gebruiken. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
2: President Macron wilde dat Frankrijk een voorloper zou worden. En dat is gebeurd. De Franse Assemblée heeft nu een wetsvoorstel aangenomen dat sociale media verplicht om een leeftijdscontrole voor gebruikers in te voeren. En wie jonger is dan 15, mag er niet op. Sociale mediabedrijven die niet meewerken, kunnen beboet worden. Australië was vorig jaar het eerste land ter wereld met een soort gelijkverbod. Frankrijk is nu het eerste land in Europa dat het ook doet. Het verbod gaat per september in voor nieuwe accounts op sociale media. Bestaande accounts van Franse jongeren onder de 15 zullen uiterlijk 1 januari volgend jaar allemaal zijn verwijderd. Het gaat om bijvoorbeeld Facebook, TikTok en Instagram. Voor hybride platforms zoals WhatsApp en YouTube gelden andere en minder strenge regels.
0: En nog in Frankrijk, in het zuidoosten van het land, in de Provence, wordt gewaarschuwd voor een nieuwe hevige natuurbrand. Die heeft al een gebied van zo'n 1700 hectare verwoest en zou zeer snel uitbreiden. 3 gemeentes in de regio worden bedreigd, enkele honderden mensen worden geëvacueerd. De lokale overheid heeft bijna 1000 brandweerlieden gemobiliseerd om het vuur te bestrijden. In verschillende departementen in het zuiden van Frankrijk is sinds gisteren code rood van kracht, omdat het risico op bosbranden er zeer hoog is. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tot 16 graden. Na de ochtend bewolkt weer met lokaal kans op wat lichte regen.